0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven.

0: Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk24.nl.
7: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
12: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
13: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
7: 3, 2, 1! Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
13: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Radio Drenthe.
7: De Boer op.
8: Met Wim Boer.

0: Muziek uit de film The Wiz. The Wiz stars en A Brand New Day.
1: Radio Drenthe. De Boer op. Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze zaterdag, de 8e augustus. Welkom bij het agendaprogramma van Radio Drenthe, De Boer op. Waar je natuurlijk ook zelf je bijdrage kunt leveren. Dat kan heel simpel, hoor. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl en we nemen je activiteit met in onze programmering. Nou, we hebben vandaag allemaal in het programma. We gaan even praten met de Broers Ro, want die geven morgen een prachtig mooi concert. Er is een oogstdag in Lee waar heel veel te beleven is. Natuurlijk ook kijken we even naar het komende theaterseizoen. De Bint Fairs, we gaan dingen met trekkers doen bij het festival. En natuurlijk ook heel veel muziek in het programma. Dit is UB40 en Sing Our Own Song.

0: komende zondag. Kijken we in de agenda en dan op een prachtige mooie plek. Een Dalderse plek, moeten we dat wel zeggen. Bij de Amer in Aams. Een zomeroptie zondagsconcert in die reeks ervan. En dat met de broers Ro. En ik heb ze nou allebei in de telefoon. Jaap en Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Goedemorgen. Het is een gratis zomerconcertreeks. En dat op het mooie podium van Amer in Aamt. In Aam, ja. Met de broers Roders. Hey, is dit de eerste keer dat jullie er staan? Of ben je er al kind en u inmiddels?
2: Nee, nou, we hadden het net over. En het is nou de vijfde keer dat we er bent.
0: Hmm.
2: De eerste drie keer was een keer met Douwe Bob. Hebben we er al gespeeld.
0: Ja.
2: Maar dat is al heel lang geleden. Ja. En ja, nou, dus de vijfde keer. Dus mooi om.
0: Je hoeft de navigatie niet meer in te stellen, zeg maar. Je weet de weg.
2: Nee, ja, dat is ook wel goed.
0: Ja, dat ging dan weer. Dus, hey, hoe is het met jullie, jongens? Want jullie hebben natuurlijk een theatertour gehad in het voorjaar. Ben er nog plan om ook weer zoiets in die geest te doen?
2: Ja, die plannen, die bent er zeker, ja. We bent momenteel druk met nieuwe muziek schrijven. Mm-hmm. En we zijn een beetje aan het demo's opnemen. En dan eind van dit jaar gaan we weer de studio in om nieuwe liedjes op te nemen.
0: Oké. Okay.
2: Dus daar zijn we momenteel hartstikke druk mee.
0: Ja.
2: Wat minder op de planken op dit moment, maar dus vol gefocust op nieuwe muziek.
0: En als die liedjes dan klaar zijn, dan denk ik dat ze ook graag weer een theater wil laten zien of op een andere plek.
2: Ja, zeker. Dat wil ik zeker, ja.
0: Ja.
2: Dan gaan we volgend jaar dan druk mee aan de slag.
0: Hoe ging dat proces bij jullie met qua inspiratie? Heb je de ene idee en die app dan de andere? Of die belt de andere even en zegt van ik heb nou wat. Luister hier eens naar of neem ons eens met.
2: Ja, nou eigenlijk schiet dat de hele dag door naar elkaar toe. En wij bent door de week vaak bij elkaar. En dan, dan de een die heeft een keer een idee of de ander heeft een idee. En dan gaan we dan samen op deur.
0: Mm-hmm.
2: Toevallig na gisteren hadden wij ook weer met je tweeën zitten. En dan vanochtend appt Jaap mee van, is dit misschien leuk? En dan en de volgende keer is weer andersom. En zo giet dat eigenlijk de hele tijd door.
0: Ja. En Jaap, kun je Alfred s'nachts ook wakker maken voor iets? Of?
2: Ja, zeker hoor.
0: Ja?
2: Voor ideeën en verbetering aan liedjes. En eigenlijk alles wat met muziek te maken heeft. Maar ik heb het telefoon al duur gewoon.
0: Dus heel verstandig in dit geval, ja. Hey, die inspiratie, komt die vanzelf of haal je die gewoon uit je dagelijks leven?
2: Ja, deels komt dat vanzelf. Maar het is ook wel door er veel mee bezig te zijn. Zie je het ook steeds vaker om je heen, zeg maar. Die inspiratie voor verliefd. Ja.
0: En ook nog steeds in Neder-Saxisch?
2: Wel het plan. Ja,
0: dat die gewoon wel lekker vasthouden, ja.
2: Ja,
0: hey, zondag dus in de Amer in Aam. Je bent al een keer vaker geweest. Je hebt natuurlijk een prachtig mooi binnenpodium. Maar Butten is ook een Daalderse plek om daar te wezen. En als ik de weersverwachting zie, dan denk ik dat het allemaal wel redelijk goed komt. Bij slecht weer is het volgens mij de binnen en goed weer is Butten, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. En wat nou mooi is aan zo'n festival daar, voor mensen. Je hoeft geen kaartjes voor te reserveren, begreep ik.
2: Nee, ja, we begrepen dat het programma van de Amer voor het komende jaar is deze week online gekomen.
0: Mm-hmm.
2: Daar kunt ze vanaf zondag geïnteresseerden ook kaartjes van kopen.
0: Ja.
2: En dan zondag de aftrap daarvan.
0: Ja.
2: En volgens mij de bezoekers kunnen dan ook komen praten over muziek en over tips en iets met een webshop ook. Dat ze konden helpen met het webshop geluk van de Amer.
0: Oké. Okay.
2: Dan allemaal wel wat dingen erbij. En wij maken de muziek.
0: Ja. Begint om 2:00 zondagmiddag daar in de Amer. Dus, en wat ik al zei, het is gratis entree, reserveer niet nodig. En je komt met allemaal het publiek, ben gewoon muziekliefhebbers. Want dat bindt de mens bij de Amer altijd. En hij de gehaktbal nog reserveert?
2: We hebben de gehaktbal nog reserveerd.
0: Ja. Hartstikke goed. Hey, jongens, heel veel succes. Zondagmiddag dus van 1:00 of 2:00 tot 1:00 of 5:00 in de Amer in Aamt. En als er nieuwe muziek van jullie aankomen, zeg, dan horen wij dat graag natuurlijk hier op Radio Drenthe.
2: Hartstikke goed, hè, jongens.
0: Hey, dankjewel, succes.
2: Hoi, hoi, hoi.

Elvis Presley was dat en de Guitar Man, What I Say. Op stap in Drenthe. Als je de laatste weken langs de A28 riet van Assen richting Bijlmen, of de andere kant op natuurlijk, dan kan je niet ontgaan wezen, maar ze bent al een poosje bezig met de voorbereiding voor het terrein, voor de trekkerslepen nog houden. Nou, daar bent ze gisteren aan met begonnen. Er is heel veel te doen daar. Trekkerslep, speedcross en natuurlijk ook een muziekfestival. Maar gisteravond was bijvoorbeeld een mooie wark was daar. Maar vanavond kun je er nog terecht. En niet de minste artiesten. De Heino's, die bent er. Henk Wijngaard, Green Monkeys, Creedence Clearwater Revival, Boer Benny, Porch People, DJ Rico en DJ Johan Schoteman. Dat allemaal aan de Bijlerweg in Holden. En dan kun je vanaf dan niet al terecht. Om 9:30 begint het programma. En om 1:00 vannacht denkt ze dat ze er met klaar bent. En als je denkt van, nou, die muziekartiesten, dat vind ik wel mooi. En ook wat alle artiesten. Met alle respect natuurlijk voor deze man, Peter Koelewijn. Vanavond is hij in Dalden, want daar hebben ze Pearl Village. Dus kijk even op de website pearlvillage.nl. En voor de hele line-up. En een van dat is dus Peter Koelewijn. Hij was gisteren ook nog even bij René in de show. Hey. Dit is er met Kom van dat dak af. Hey.

0: Mr. Rock'n'Roll was dat van Amy McDonald.
1: De agenda.
0: Morgen kun je in Zurgwit terecht voor een betoverende dag. En dat vol met wol, lifestyle en streepproducten. En dat wel op Wollig Landlevenfair in Zurgwit dus. Ja, meer dan 80 gepassioneerde standholders die zullen prachtige producten en specialiteiten door te toon stellen, waarbij de sfeer, de passie en het vakmanschap voelbaar bent. Ja, ontdek alles wat met wol te maken heeft. Voor je nou liefhebber bent van breien, van haken, van spinnen of van filten, laat je zintuigen prikkelen door het proeven, het rukken en wellicht ook het voelen van de diverse wolsoorten. En ook nog een keer deskundig advies kring van de experts ter plaatse. Ja, en naast de wereld van wol biedt de fair ook een uitgebreid scala aan lifestyle producten. Van trendy kleding tot unieke huisdecoraties, kunst, outdoor, lichaamsverzorging en ook nog een keer mooie sieraden. En dat allemaal vanaf 11 uur morgenvroeg en het duurt tot een uur of 4:30. En als je denkt van nou, ik wil vandaag wel eens even op stap, dan kun je naar Koevoorn gaan, want daar is een mooie gezellige middag vol met historie. Dat tijdens de schutterijmiddag, vanmiddag dus. Maak kennis met het leven van vroeger en geniet van indrukwekkende demonstraties van de schutterij. Na nou, mooie historische uitrusting kun je er allemaal zien. Zie hoe alle tradities door tot leven komen. En de sfeer van een klein authentiek kampement is daar ook allemaal te zien. De Weeshuis, Weide en de Markt in de Winkelstraat in Koevoorn, dat vindt het allemaal vanaf vanmiddag 1 uur. En het duurt tot een uur of 5. En als je dan denkt van, ik wil eens even Norg en ik wil er eens even lekker wat dingen gaan zien, dat kan allemaal vandaag, maar dat kan nu natuurlijk tot en met 30 augustus... elke dag van 10 tot 4 uur 's middags, namelijk Folly Art. Nou, het uniek evenement in Nederland wat kunst, architectuur en design samenbrengt in de vorm van dwaze bouwwerken, ook wel follies dus noemt. En follies die vormen samen dan weer een kunstzinnige wandelroute van zo'n 7,5 kilometer in het Drentse landschap. Nou, Remco die ging afgelopen week een blanks in Norg. En dan is uiteindelijk maar één vraag die je kunt stellen.
2: Wat is een volley?
3: Wat is een volley? Komt natuurlijk uit het Engels, full, zelfs in het Frans. Dat heeft te maken met dwaasheid en onzinnigheid. Is het zinnig, een volley? Nee, het is nuttig. Is het nuttig? Ook niet. Dus het is gewoon een heerlijk gek ding.
2: Ja, het is een beetje een rare object.
3: Ja, het zijn bijzondere objecten die niet een functie hebben.
2: Nee, het is ook van alles wat. Het is een beetje bij elkaar gegraaid. Ja, wanneer is dat ook? Ja.
3: Nou, nee, dat klinkt een beetje neerbuigend voor de makers natuurlijk. Maar kijk, er zijn kunstenaars, er zijn architecten, er zijn hobbyisten, er zijn autodidacten. Iedereen kan meedoen, een inzending doen. Dus ja, mensen denken heel goed na over wat ze willen vertellen met zo'n folly. Ja. Dus ja, helemaal nutteloos is het dus niet.
2: Nee, juist, ja. Ja, want ik zei net dat ik moest denken aan de onlangs overleden Wim T. Schippers. Ja. Die heeft ooit gezegd van, ja, waarom zal ik nou een heel kunstwerk maken, als ik ook een halve maken kan. Ja, gitaar ook bij die
3: home. Nou, natuurlijk. Kijk, wat heb je aan een huis zonder deur? Ja. Maar het kan wel heel mooi zijn. Het komt natuurlijk al uit de oudheid. Eigenlijk al vanuit de Romeinen. Hè, en ook later bij Engelsen en Franse landhuizen. Dat mensen gewoon te veel tijd en te veel geld hadden. En dachten, nou, als ik nou een leuk optrekje erbij maak, maar die heb ik helemaal niet nodig. Nou, laat ik dan alleen de wand neerzetten. Ja. Dus van ver af leek het alsof het een heel gigantisch gebouw was. En dan was het plaatwerk.
2: Ja, mooi is dat. Ja.
3: Of iets zonder een dak. Ja, ja, waarom zou je ergens moeten slapen zonder dak? Ja. Daar heb je niet zoveel aan, hè?
2: Nee. Ja. Nee, nou dan moeten we het even over Folly Art hebben. Want we hebben hier een route uitstippeld. Je kunt hier starten, begreep ik, waar wij nou zitten. Ja, hoe lang is die route?
3: Nou, als je dus echt de route loopt, dan is het 7,6 kilometer, hebben we ze uitgerekend. Maar goed, dan houdt het dus in dat je niet een rondje om de folly maakt of dat je niet kijkt. Het is alleen dan de route.
2: Ja, dan loop je in één keer door.
3: Dus ja, je moet er gewoon aan denken, ik ga een ochtendje even lekker wandelen. En ondertussen ga ik even bij een folly zitten. Ik bekijk de natuur. We hebben elk jaar weer een nieuwe route. Ja. Dus er is een heleboel te zien.
2: En hoeveel van die follies komt mensen daar tegen?
3: 20 dit jaar. Ja, ja, het zijn er 19 plus een object. Dat noemen we een prestigeobject. En dat is door een meisje van 17 gemaakt. Ja, ja. Dus 20 stuks. En dan hebben we halverwege, of iets verder dan halverwege, hebben we een terrasje waar je even kunt uitblazen. Ja. En even alles kunt verwerken.
2: Ja, dat is ook wel nodig nou, hè, want het is aardig warm.
3: Ja, het is nu heel erg warm. Dus ik denk, ja, mensen kunnen natuurlijk nu ook een boekje halen om de volgende ochtend lekker vroeg te gaan. Of vanavond lekker als de zon weer een beetje weg is. Ja. Want in de hitte, we lopen wel drie kwart zo'n beetje door het bos.
2: Ja.
3: Of bosrijk. Ja.
2: Dat scheelt een beetje. Hè?
3: Ja, dus het is niet erg ontzettend heet alleen maar. Maar ja, goed, het is wel straks 30 graden, denk ik.
0: Dagelijks dus tot en met 30 augustus van 10 uur tot 5 uur 's middags. En dit is Rob de Nijs en Bangerhart.

0: En dan toch even een beetje een sneu bericht voor de mensen die morgen in de agenda hebben staan dat ze naar Ervel te kunnen naar de dag van het peert. Nou, je hebt wellicht ook de weersverwachting wel een klein beetje zien. Het wordt zo'n grot of 30, 31. En dan is het uiteindelijk volgens de organisatie niet helemaal vertrouwd om sowieso met de dieren naar buiten te gaan. En voor mensen is het misschien ook niet handig omdat niet overal de schaduw is. Dus die dag van het peert morgen Ervelte, die giet niet de deur. Dus hou er in rekening met. En als je nou vandaag nog niks in de agenda hebt staan, dan zul je natuurlijk ook nog naar Lee kunnen gaan. Aan de telefoon heb ik nu Hanneke, Dennis en Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Kijk, goedemorgen.
0: Allemaal in koor, zo hoor ik het graag natuurlijk. Mooi zo. Hey, komende zaterdag in Lee, dus een prachtig mooi programma. Ik ben er zelf ooit wel eens een paar jaar geleden geweest. Maar als je echt een duik in het verleden wil nemen, dan moet je volgens mij daar naartoe, hè?
1: Ja, absoluut. Het is een feestherkenning voor de wat oudere mensen en een hernieuwde kennismaking voor de jeugd.
0: Ja, en er zijn dus verschillende onderdelen wat er is. En ook een thema, las ik. Hanneke, in dit geval gaat er over samen zaaien en samen oogsten, lees ik.
3: Ja, dat klopt. We hebben in vlak voor de winter hebben we met z'n allen en met de jeugd hebben we de roggen ingezaaid. Mm. En alle kinderen hebben daarbij hun eigen stukje roggen ingezaaid. Nou, dat heeft mooi gegroeid. En gisteren is dat door de kinderen die het hebben ingezaaid ook geoogst. Samen met wat oudere vrijwilligers.
0: Is er echt bewust geweest dat jullie de kinderen hierbij betrekken?
3: Jazeker, ja. Ja. Wij, er lopen al, dit is natuurlijk het gaat al
2: 44 jaar.
3: 44 jaar, ja. Ja. En de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, die zijn over het algemeen al wat ouder. En we willen graag de kennis en ervaring die zij hebben ook doorgeven aan de jeugd. Vandaar dat we daar wat meer op in hebben gezet.
0: Ja, en ik denk dat ook de kinderen van toen nu de oudere vrijwilligers van nu zijn, of niet?
3: Precies, inderdaad. Ja.
0: Mooi, en zo bind je natuurlijk ook de mensen aan je. Ja. Hey, het is een prachtig mooi programma. Ik heb even naar de weersverwachting gekeken. Jullie mogen volgens mij niet klagen. Ik ben wel eens geweest bij jullie dat het ook 32 graden was. Maar het wordt volgens mij zaterdag een fantastische mooie dag, hè?
2: Het ziet er ontzettend goed uit. Ja. Het wordt niet al te warm.
0: Nee.
2: Het enige waar we mee zitten dat het misschien iets wat droog wordt. Maar ook daar hebben we aanpassingen voor gedaan.
0: Ja.
2: En er zijn waterpunten genoeg aanwezig voor iedereen. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Neem ze ons een beetje mee in het programma, Dennis. Want hoe laat beginnen jullie precies?
2: Wij om 10 uur dan start de oude dorsmachine op. En vanaf dat moment wordt de mythe geopend en start het programma. En we hebben eigenlijk over de hele dag door hebben we verschillende workshops. We hebben een oude ambachtsveld met het oude wassen en wekken. Het koor hebben we gisteren al weer ingezongen, dus die is ook weer helemaal gereed.
0: Die hebben de kelen weer gesmeerd.
2: De kelen zijn weer gesmeerd. en natuurlijk voor de kinderen hebben we zo ontzettend veel activiteiten. Dus voor de ouders, wees op tijd, want je bent de hele dag wel onderweg om alle kinderactiviteiten door te gaan. En ook die hebben een schooltje waar ze in worden op een ouderwetse manier naar school gaan.
0: Ja.
2: En ook dat wordt verschillende tijdstippen uitgebeeld.
0: Ik weet het wel van de keer dat ik was inderdaad, dat heeft wel indruk gemaakt. Die kinderen in de school, een prachtig mooi gezicht, allemaal in die oude kledij. Heerlijk.
2: Ja. Ja, Stichting Dwingels Eigen die heeft een ontzettend grote kledingbank. En dat hebben we allemaal weer mogen lenen. En iedereen staat weer in vol ornaat. Staan we weer klaar om iedereen te ontvangen.
0: Ja, een boerenboeldag lees ik. Ja, een boeldag, wat houdt er precies in?
2: De boerenboeldag, dan wordt er weer net als vroeger op de kar. De boelmeester Bert, die komt verpanden. Dus we hebben een echte paarder. En we hebben volgens mij 20 artikelen. Een oude Solex staat erbij.
0: Ja.
2: 75 pak stro van eigen grond wordt nog verband. Dus
0: mooie kaveltjes in dit geval. Ja.
2: Mooie kaveltjes, juist.
0: Het is volgens mij, is het Hanneke, een feest voor jong en oud, hè?
3: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, we zijn al de hele week bezig en vanavond en morgenavond ook nog. Morgenavond hebben we de generale repetitie. Maar met de jonge kinderen ook om het schooltje te oefenen en het dorsen. En dat gaat hartstikke goed.
0: Ja, en dan is er verder wat er allemaal opgelukt met de markt. En daar ben jij volgens mij een beetje van, Bart?
1: Ja, dat is juist. We hebben deze keer echt een uitverkochte markt met, ik denk, ongeveer 180 exposanten die hun waar gaan aanprijzen. En ook demonstrateurs staan ertussen. Mensen die dus laten zien hoe je klompen maakt, hoe je touw bindt, hoe je moet omgaan met een spinnenwiel, dat soort zaken. Dus het is echt een hele volle markt en je bent wel een tijdje zoet als je, als je de hele rij wil zien.
0: Ja, begint op 10 uur, tot 1:05, maar dan zijn jullie volgens mij niet helemaal klaar. Maar je hebt er nog iets van een afsluiting in de vorm van een oogstfeest, hè?
1: S'avonds is het grote oogstfeest hier om de hoek. En daar verwachten we toch ook wel weer een volle bak. Met mensen die komen dansen en van de muziek genieten. Want er is een leuke band.
0: Ja.
1: En dat wordt een fantastisch feest.

0: Theatertijd.
1: Theatertijd.
2: En ook wekelijks in de Boer op kijken we even vooruit naar het theaterseizoen 2026-2027. En doen we vandaag met Bert Harris en Herman Sandman. Zondag 13 september, dan in de Nije Kolk in Assen. Nou, Bert Harris natuurlijk uit Tweede Exploermond. En Herman Sandman uit Stadskanaal. Die waren kind in een wereld van zwart en wit. Vooral zwart in hun geval. En het bestaan in de Veenkolonie dat concentreerde zich op de eerste behoeften. Eten, drinken, onderdak, zondags naar de kerk of voetbal. Het leme feestje, mwah. Nou, ze ontdekken echter dat er ook tussen het zwart en het wit in het land van hun vaas wel 50 verschillende soorten gries waren. En dat de mensen even kleurig bleken als de baan in een regenboog. Nou, het bestaan wat minder recht en strak dan de kanalen in de wieken. En het vormt er dan de dag van vandaag inspiratie voor hun verhalen en ook voor de liedjes die een inkiki geven in de wondere wereld van de Veenkolonien, waar de schepping een nog groter raadsel is dan in andere windstreken. Harris en Sandman die geloven inmiddels ook dat het leven een feestje kan wezen. Alleen nog de vraag is wel, waar blinken dan die slingers? Nou, bij deze voorstelling is ook nog een keer een aanschroeftafel. Voorafgaand in de pauze en afloop van de voorstelling ben je welkom om aan te schroeven. Kijk op de website van de nieuwekolk.nl voor meer informatie. 13 september dus, al daar. En dit is Bert Harris samen met de Nozems en de Poolse Bruid.

Net weer aan het einde komen van deze aflevering van De Boer Op. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl. En we nemen je activiteit ook met in onze programmering. Straks veel plezier met Hamilton. Ga eruit met de Contours en Do You Love Me? Fijn weekend, boy. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor sparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duits

0: Nederland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Radio Drenthe.
3: Hemeltiet.
2: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Billy Joel, bit, nou, het muzikale spits, kun je niet echt zeggen, maar het was wel een heel lang spitsie. Welkom bij Hamilton. Op deze. Welkom bij Hamilton, nogmaals.
1: Ja, dat zou het officieel doen, hè? Zo.
0: Ja,

0: is weer Hamilton. Ja. En Billy Lader als aas, de vaste Lusta, die heeft vast dacht van... wat is er stil, we horen alleen maar wat muziek en er wordt iemand niet prot. Nou ja, door allerlei technische omstandigheden, beste Lusteraars... lukte het niet om op de zender te komen. Gelukkig is dat nou wel zo. Met dank aan onze technici. En Wim Boer is een van die technici. Hij is ook presentator, maar ook technicus. Handig, hij
1: dat nou, kan, technicus, dat hoop ik dan maar.
2: Nou, hij kan dan... zich er maar redden.
1: Jawel, jawel. Ik druk wel op knopje en van mij af is altijd, dus dat ken ik allemaal wel. Ja. Een beetje de vormgeving, maar dat komt wel u, denk ik.
0: Jongens, nou ja, als het is een klein beetje aan is, als dan moet je maar rekenen, dan ligt dat door aan. Ik ben hartstikke blij dat je bij de bent. En we zijn in ieder geval weer op de zender, Ellie.
2: Ja. Nou, wat een geluk.
0: Ah ja,
2: voilà. Als we aan helemaal voor niks in deze kader
0: komen. Ja, dat was het hoogste. Ja, dus het geeft niet een machteloos gevoel dat je wel van alles wilt. Je kunt ook wel, maar als de techniek je dan in de steek laat, dan... Gelukkig ben er altijd vaklui die dat dan weer oplust.
2: Zo is dat, zo is dat.
0: Voor onze dank. Ja, jongens, het wordt een iets ingekutte Hamilton door deur. Maar verder gewoon toch proberen om alles de deur in jas te verwerken.
2: Ja, en hij nou denkt, wat Breffe Drenzen nee, dat doen we straks na 10 uur.
0: Ja, dat doen we. En weer. Weerbericht ook. Nou ja, het weerbericht is volgens mij niet zo heel ingewikkeld.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Het blijft gewoon zombers en droog. En water en wild, ik vrees dat je dat zelf...
2: moet zelf regelen.
0: Moet
2: ja. Zelf regelen.
0: Maar dan ben je weer belronde straks. Je kunt je appjes gewoon sturen. Er is Tientje of Tombola. We hebben een Duitse sjaalplaat. Een piratenknijter. Een aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen. En les door van Gauw. Deze zomer. Deze zomer een bark proten over van alles en nog wat. Maar eerst...
2: Koffie!
0: Koffie!
1: Proost.
0: Proost.

0: We hebben ook nog een Broekers.
1: Ja, en ik wil net zeggen, gelukkig is er altijd dan nog koffie, hè?
0: Ja, dat geeft dan toch weer troost, hè? Even een lekker bakkie op de, als er dan wat stress is.
2: Ja, dat was niet mijn eerste trouwens, hoor, dit.
0: Dus, nee, hè?
2: Nee, ik was alleen bezig, dus.
0: Ja, dat
2: was
0: ook alweer, hè?
2: Ja, ja. Nou, ik denk dat dit de vierde of de vierde al is.
1: Oh, vandoor deze wakker waren.
2: Mijn biologische klok die giet altijd om 6 uur wel af. Dus dan ben ik wel wakker. En dat is eerst wat ik doe, is een kop koffie pakken. Dus,
1: ja, natuurlijk. Dat doe ik ook, ja.
0: Dat is eerste wat we hier altijd doen als Mars binnenkomt. Eerst koffie.
1: Ja, eerst koffie.
0: Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, hoor. Ja, en hij dan wend met een beetje koffie Hamilton aan te zetten, morgens.
1: Ja, dan
0: ben je een bedrukt moet voor
1: dat was een beetje gek, hè?
0: Ja.
1: Geen Nijs, geen Hamilton.
0: Nee, nou, het Nijs, dat kun je zo meteen om goed 10 uur. En ook de weersverwachting.
1: Maar ja, en alle mensen die reageerd hebben, dankjewel voor de attente reacties.
0: Ja.
1: Maar we zijn er nou weer en dus is het klaar.
0: Jazeker. En we gaan zo meteen een belronde doen, Ellie.
1: Zullen we dat eens gaan doen?
0: Al die lustra's zitten natuurlijk op heat de cold. Van, oh, gooi, dan kunnen we niet bellen. Zeker, dat kan gewoon. Je kunt bellen dat je mensen wilt feliciteren. Misschien is er wel, wat aan te kondigen. Of te lasten. Ik hoorde je van Barg weer maar vertellen dat de perendag Barg in Arvels in die deur.
2: Je zat toch een beetje met het hete weer.
0: Met hete weer, ja.
2: Ja, en ik had de opname al klaar, dus ik moest altijd weer even meedoen, maar ik denk, nou, maar goed dat ik dat op die dan heurde, dus dat scheelt dan weer. Dus ja, sneu, maar ik snap het ook wel. Natuurlijk, als het 29 graden is. En
0: nee,
2: voor mij is niet mooi, maar voor de peren denk ik ook niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus nou ja, goed, maar dat kan dus ook, dan kun je ook verbellen. 0592 33 11 88.

0: Monkeys waren dit met Daydream Believer. En we gaan naar de beller.
1: En wie is onze eerste beller van vanmorgen? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jenny Zanting, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je moest er wel even op wachten, hè, Jenny.
2: Ja. Maar het is gelukt.
1: Het is gelukt en je gaat de moed niet op, gelukkig, net als wij.
2: Nee hoor.
1: Nee, hoor.
2: Ik wil in mijn soort is die niet jong, maar is die wel. Dat is het en die is vandaag 88.
1: Aha.
2: En mijn dochter en een man bij de Klarenbeek, die wint de 11e. En dinsdag dus. Ben ze 49 jaar getrouwd. En Henk en Evie Velds uit Kerkenvelds, die wint dan die dag 37 jaar getrouwd.
1: Nou.
2: Die wil ik allemaal even eens van harte feliciteren.
1: Bij deze, Jenny Zanting, hartstikke mooi. Dankjewel.
2: Nou, succes verder.
1: Dan gaan we proberen. Dag jullie.
0: Yo. Gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, Radio Drenthe.
3: Lutske Bos.
0: Goedemorgen, Lutske Bos.
3: Hoi. Ik wil even mijn zwager Henk Huisman feliciteren met zijn verjaardag.
0: Kijk, hoe oud is Henk geworden? Weet je dat ook?
3: 84.
0: Zo. Ja. Dat is een mooie leeftijd. Waar woont Henk?
3: In Borgen.
0: Kijk eens
3: Henk
0: aan.
3: Huisman.
0: Henk Huisman uit Borgen. Ja, ik denk er binnen wel meer Henk Huisman.
3: Ja. Nee, maar die woont in Borgen.
0: Goed zo.
3: Dus.
0: Dat was het, Luske.
3: Ja hoor, bij deze.
0: Dankjewel.
3: Doei.
1: Bellen nummer 3. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Met Hilly.
1: Hilly, goedemorgen. Ik ben het alleen. Wat heb ik alweer? Een pingpong of zo? Wat doe je?
4: Ik doe niks.
1: Oh.
4: ik zit er gewoon te wachten tot jullie de boel weer op orde hebben.
1: Oh, gelukkig hebben wij de boel weer op orde.
4: Ik het nou ook.
1: Ja, wat een geruststelling.
0: Rammel met koppies was het volgens mij.
4: Ja, klopt.
1: Oh, ik denk dat het van de
4: jullie hebben koffie, maar ik nog niet.
0: Oh, ja, nee, daar moet even koffie erbij. Mm. Zeker.
4: Zo is het maar net. Maar ik zal u niet langer ophouden. Onze buurjongen Tom Terwee, die is een vrijdagjarig de 14e. En dan heb ik de 18e onze jongste kleindochter, Tara Hester.
1: Mooi,
4: Tara wordt ook al 23.
1: Oh, dat is de jongste.
4: Ja, jong.
1: Het
4: is wat, hè?
1: Nou,
4: en dan heb ik op de 21ste, die doe ik ook maar vast, hè. Want ik zeg het dan meestal, dan kunnen mensen nog een koordie sturen. En dat is Annegie Leugen. En Annegie, die woont nou in de Prinsenijen. Ja. Maar die wordt de 21ste wordt die 94 jaar.
1: 94?
4: Ja, 94.
1: Respectabel.
4: Word je stil van, hè?
1: Ja, dan
4: word
1: je wel stil van, ja.
4: Ja, ik ook. Nou, en dat was.
1: Nou, Hilly, we danken jullie hartelijk voor.
4: Graag gedaan.
1: En geen tot na de mol.
4: Jo.
1: Mooi. Doe.
4: Mooi.
0: Ja, dat waren ze, Harm. Iedereen is beetje van de leg.
1: Ja, precies. Ja, ik snap van de mensen, begrepen het ook niet, die mol. Dat je alleen maar muziek huurt en dan ging geproot.
0: Nee.
1: Nou, nogmaals, voor de mensen die net inschakelden, er was een technische storing, loopt door maar ophouden. En gelukkig is dat allemaal oplost en ben we nou dus weer in de lucht. Nee, ze berichten Chris om 10, goed 10 uur.
5: En natuurlijk de mooiste muziek die voorbij komt, hè?
1: Wat dacht je?
0: Kijk, hartstikke mooi.
5: Isa Zwart is dit en Mama C.

0: Lisa Zwart was dit met Mama See.
1: Ja. Und jetzt ist es Zeit für die deutsche Schallplatte der Woche.
0: Ah, en onze technicus die is altijd verantwoordelijk voor onder andere de Schallplatte. Mm. Nou ja, dan heeft Wim met veel liefde op zich num.
2: Ja, dat dacht ik.
3: Ja, nog wel direct een idee, Wim, waar hij erin wil.
2: Nou, die heb ik al wel eens eerder. Vroeger, toen ik hier nog wel eens draaide. En ik heb in de jaren 90 in Duitsland discotheek gewerkt. En daar had je natuurlijk de echte Duitse slagermuziek. Was ja, daar niet echt zo populair. Maar Marianne Rosenberg, nou, die keek van Ich bin wie du. Maar die had ook bijvoorbeeld Erge Hurt zu mir. Dat was een groot hit voor haar. Ja. En Wolfgang Petri was daar ook een zanger die wel naam had. In Nederland hebben mensen niet echt veel van hem gehoord. Maar daar was het echt een knijter van heb ik daar. Ja, hij de dansstoel vol wilde hebben. Dan moet je gewoon deze plaat opzetten. Dus de maar eens.

0: de Shoop Shoop Song.
1: Van Cher?
0: Ja, wat een aparte naam, hè?
1: Ja. Shoop Shoop, ja, ja. Het is Shoop Shoop Baby, ja, dat denk ik.
0: Shoop Shoop Baby, nou ja. We zijn ook met die Shoop Shoop erop begonnen van morgen in de eerste uur helemaal niet. Maar we sturen hem meteen weer af. Zometeen het landelijke nieuws en dan goed 10 uur dan hebben we het regionale nieuws waar je hebt moeten missen aan het begin van dit eerste uur.
1: En daarna hebben we natuurlijk nog belrondes. We hebben ook nog een aflevering van het Duifshoes. Ach, je bent gewoon weer bij Hamilton.
0: Tientje of tommel, gewoon lekker blijven lusten.
1: Zo is
0: dat.
1: Tot straks.

0: Magazijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
2: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook en stank over.

0: last. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak. Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van.

0: Welkom bij het tweede uur Hamilton. Oh, sorry, over 10. Ja.
1: Dat zit in het systeem.
0: Ja, dat zit in het systeem, ja. Het is al 5 over 10, ja, tuurlijk. Ja, dus hij denkt van, oh, ik ben mooi vroeg van werk. Nee, hoor. Het is 5 over 10. Een mooi luisteren naar het tweede uur Hamilton, waarin wij natuurlijk tientje af tombola gaan doen. Er zijn weer belrondes, er zijn nog een heleboel appjes te lezen. Maar eerst is er het regionale nieuws, lezen door niemand minder dan Roy van Gol.
2: Ja, daar zijn we. Goedemorgen. Het is een beetje opstarten voor iedereen. Aan de Johannes Vermeerstraat in Coevorden is vannacht brand uitgebroken in een overkapping achter een huis. De brand sloeg daarna over naar de woning. De brandweer had het vuur snel geblust, maar van de overkapping is weinig meer over. Ook in het huis zou er veel schade zijn. De bewoners en ook de buren konden op tijd naar buiten. Niemand raakte gewond. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. De brandweer moest vannacht nog eens uitrukken in Coevorden. Deze keer voor een autobrand aan de Jozef Israëlstraat, 2 straten verderop. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de auto grotendeels uitbrandde. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. FCM is het seizoen goed begonnen. Gisteravond wonnen de voetballers op de eigen Oude Middijk verdiend met 1-0 van Rode JC uit Kerkrade. Freddy Quispel maakte de enige treffer, een knappe goal van de Emmenaar.
3: Ja, ik zag Kasper aan de bal en die was op zoek naar een afspeelmogelijkheid. En Mikey die ging in principe voor me langs en ik riep stap over de bal heen. En dat deed hij gelukkig en aannemen en schieten.
2: En ook trainer Menno van Dam is blij dat zijn team goed voor de dag kwam.
4: Ja, heerlijke start. Mooi voor de club, mooi voor iedereen die van Emmen houdt. Nou ja, ook, ik vond echt ook geniet in het stadion. In een goede sfeer, was goed vol. Dus, en de jongens, en ik ben zo blij voor de jongens en ook voor de rest van de staf dat eigenlijk de positieve vibe die ze brengen, dat we die ook kunnen omzetten met de eerste 3 punten. En dat is goed voor iedereen, man. Dat is echt mooi, man. Het leefde.
2: Ja, iedereen blij dus in Emmen. FC Emmen komt pas op maandag 17 augustus weer in actie.
4: Dat we die ook kunnen omzetten met de eerste 3 punten. En dat is goed voor iedereen, man. Dat is echt mooi, man. Het leefde.
2: Ja, iedereen blij dus in Emmen. FC Emmen komt pas op maandag 17 augustus weer in actie. Dan speelt de club om 8:00 s'avonds in Amsterdam tegen Jong Ajax. Nog meer sportnieuws, want de loting voor de eerste kwalificatieronde van de landelijke KNVB-beker is bekend. Zo moet eerste klasse HZVV uit Hoogeveen, die dit voorjaar nog de districtsbeker van de regio Noord won, thuis tegen LAC Frisia 1883 uit Leeuwarden. Ook derde divisionisten VV Hoogeveen en ACV uit Assen komen in actie. Hoogeveen speelt thuis tegen SVZW uit Wierden. ACV speelt ook thuis, maar tegen Westlandia uit Naaldwijk. De wedstrijden in de eerste ronde worden gespeeld op dinsdag 1 en woensdag 2 september. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
0: Door de weersverwachting gaan we naar Gert Voelman. Gert, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Arm.
0: Ja, het is stabiel weer. Niet veel drukte van een weerman, liep mij.
5: Nou, ja, dat valt altijd wel te beleven, hoor.
0: Ongelukkig.
5: Want voor een weerman is het ook alweer interessant hoe lang die droogteperiode duurt. Ja. Of er weer zo'n hittegolf aankomt. Ja, en zelfs onder een hoge drukgebied gebeurt natuurlijk van alles. Dat zag je afgelopen nacht ook.
0: Ja.
5: Want dan een rustige nacht, dan een droge nacht, maar ook een frisse nacht.
0: Wow.
5: Ja, precies. Koud, lokaal wat mist. Hogeveen bijvoorbeeld, die had 6,2 als minimum. Holslot 5 gehad met vlakboom de grond 10 centimeter 2,4. Dieveren die bleef steken bij 7,1 graad. Wijstrook mist met ook lage temperaturen. En actueel, Zeemkieken zit nu alweer op de 18 tot heel lokaal zelfs alweer 20 graden. Dus vanmiddag, of vandaag moet ik zeggen, is het droog. Het is zonnig. Ik denk weinig of geen bewolking. Misschien hier en daar een hoge bewolking, maar met dat. En temperaturen vandaag zo'n 25 tot 26 graden. Met een zwakke bries ergens uit de zuidoostelijke richting. Die de loop van de dag ook nog eens een keer veranderlijk wordt. Dus we gaan er zoveelste droge, warme, zelfs zomerse dag bij schrijven in Drenthe deze zomer.
0: Ja, en gelukkig niet meer zoveel wind, hè?
5: Nee, dit is niet zo. De wind de laatste paar dagen, vooral eergisteren en de dag ervoor, dus woensdag en donderdag, stond er een stevige bries.
0: No.
5: Gisteren viel het wel weer mee. Maar vandaag weinig wind en ook vanavond is het rustig en dan is het zonnig en vannacht koelt het af. Weer mooie slaaptemperaturen, zo'n 11 tot 12 graden.
0: Oh ja.
5: En men overdag, ja, met die Zuidoostse wind, en nog steeds die Zuidoostse wind, wordt toch warmere lucht aan de voer. Dus men droog en dan ook een flink wat zon, die temperatuur loopt op. 28, 29 graden in het noordwesten, 29 graden in het midden. Misschien lokaal wat 30 graden in het zuidoosten. Dus de kleine aantal die nog het gras. Want sommige weermodellen die laten wat middelbare bewolking ontstaan. Dat is een beetje onzeker. Mocht het ontstaan en het spreidt zich een beetje nu, ja, dan kan die temperatuur gaat die lager uitvallen. Blijft wel droog. Dus man, nog een hele warme dag.
0: Ja, en hoe is de tendens voor de volgende week, Gert?
5: Nou, ik heb bijna een plaat afspelen, want het blijft hetzelfde.
0: Ja, dat bedoel ik.
5: Ja, want, ja, wel details. Op maandag en dinsdag hebben we wat noordelijke wind, dan koelt het wat af. Als ik dinsdag als voorbeeld pak, dan zit we gemiddeld op 23 graden, zonnige periode.

0: Maandag overdag, moet wel zeggen, een zwak koufront wat gaat passeren. Er is zeker wat zon, maar tijdelijk ook meer bewolking. En misschien in het noorden van Drenthe ergens een licht buitje. Maar die regenmeters die worden er nauwelijks nat van. Gisteren trouwens nog wel een paar buien met een diever trouwens, 3 mm. Maar dat is ook het enige, want dinsdag weer flinke zonnige periode. Met, dat zei ik net, 23 graden. Woensdag zitten we gemiddeld alweer op de 27 graden met een oostwind. En donderdag wordt het waarschijnlijk op grote schaal, ik denk eerlijk gezegd, overal in Drenthe tropisch warm met temperaturen van 30 graden of meer.
1: Ja, en natuurlijk de hamvraag voor al die boeren en al die tunders naar Oetkiek. Wanneer komt er regen?
0: Nou, uit de laatste weermodellen bekijken, de laatste berekening met de bekende pluim erbij. Ja, daar zit er eigenlijk nog helemaal geen rekening in het vat. Misschien dat het ding volgend weekend eens een keer een wat zwakke storing dichterbij komt met meer bewolking. Misschien dat er eens een keer buiging valt, hè, zoals gisteren ook had, hè, die voor 3 mm. Maar grootschalige regen, dat het echt eens een keer flink doorzet, dat zit er vooralsnog niet in. Maar ja, het kan zo zijn, zo eind augustus, begin september, dat het omslaat. Het is maar te hopen ook, want ik zag net een mededeling, eigenlijk gistermiddag was het alweer, dat de Rijn bij Lobit voor deze fase van augustus nog nooit zo laag heeft gestaan.
1: Nee.
0: Dus dat zegt nog.
1: Ja, dat betekent dus dat het ook in andere delen van Europa heel droog is.
0: Ja, Duitsland is heel droog. Daar hebben ze ook een meetpunt. Die gaat geloof ik terug naar 1850, 1836. En daaraan ze nog nooit zo'n laag gestand had.
1: Nee.
0: Dus dat zegt genoeg over een bijzondere periode waar we momenteel aan leven.
1: We moeten het er maar mee doen, Ger.
0: Je kunt er niks aan doen.
1: Nee.
0: Het gaat je in eigen gang, het weer.
1: We kunnen er gelukkig wel over proren, hè?
0: Ja, goed. Ja, zeker weten. Gelukkig wel.
1: Ger Voerman, dankjewel.
0: Jo, ook tot de volgende keer.
2: Radio Drenthe.
3: Hemeltiet.

0: In dit tweede uur begonnen we met Nee Na Na Na van Vaya Con Dios.
1: Ja, tweede uur. En we gaan straks Tientje of Tombola spullen. En we hebben ook weer een hemel tip, hè, of onderwerp, waar mensen misschien wel eens even alvast over nadenken kunnen. Want hoe doe je zuinige boodschappen met deze dure tijden? Dat is de hamvraag.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ja, niet.
1: Ja, dat is het allerbeste. En dan moet je niet beginnen natuurlijk met dat je zegt van... Oh, we gaan al naar die winkel en naar die winkel. Want,
0: dit slaat.
1: Ja, kun je ook doen.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, misschien met ook andere tips. Zonder dat je winkelnaam noemt, maar toch iets wat je niet doet. Maar dat je zegt van, nou, ik ga bijvoorbeeld voor hoe de eigen tuin of zo. Of bespaar hierop of daarop. Of, nou ja, bedenk maar, wie bent beneden?
2: Ik ga ook naar mijn familie eten, dat kan ook.
0: Ja, nee, dat is een prima oplossing.
1: Ja, ik ben allemaal logische dingen, maar misschien dat iemand wel heel handige tips heeft. Die zeggen, nou, we doen al dit en we doen al dat. Dus hoe kun je een klein beetje geld opsparen in deze dure tien? We hoort geen tips, dan geef die maar deur. En dan kun je via de WhatsApp doen. En ik denk dat dat het makkelijkste is.
0: Ja, ja, dat denk ik ook.
2: En samen wij die even, kom goed.
1: Ja, ons nummer is, waar je op appen kunt, is ook 0592331188. Datzelfde nummer, wat we ook al iets gebruikt voor de belrondes. Maar voordat hoe dat allemaal doet, hoop ik dat je een kop koffie in schudding hebt en ga er maar eens goed voor zitten. We gaan even een paar maanden weer om in de tiet. Want in Dorpshuis Ons Genoegen, daar hebben ze last van een krij in de schusting.

0: dorpshuis ons genoegen was niet altijd een dorpshuis west. Tot zowat aan de eeuwwisseling was het een schoolgebouw. Maar toen René een school bouwde we aan de andere kant van het dorp, had het de functie van dorpshuis kregen. In de loop van de tijd was er een stukje bij aanbouwd en was er van binnen ook van alles verbouwd, zodat men alleen aan de raam aan de buitenkanten nog een beetje zien kon dat dit vroeger een schooltje west was. En het schoolplein was nou de parkeerplaats. Wat er ook nog zat, waren de schutstenen aan weerskanten en één precies in het midden van het dak. Die in het midden zat de puur voor de sier nog op. De linkerpiepe deur dienst als afvoer van de cv-ketel en op de andere was de afzoeging van de keuken aansleuten. Maar op de een of andere manier was er met die laatste wat los. Herman kwam erachter toen Mina bitterballen aan het frituren was.
1: Mina! Mina!
2: Jo Herman, ik ben in de keuken.
1: Ja, dat doe ik mee. Mina, toe eens. Doe die afzoeger eens aan. Het hele dorpshuis rak je naar bitterballen.
2: Maar die afzoeger is aan, Herman, mijn jongen. Hoor dan.
1: Nou, het is hier aan zo wat blauw van de damp. Hoe kan dat dan?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Is het zo slim, hè?
1: Ach man, die klavenjasses klaagt al steen en been dat zo stinkt. Als ik ook eens in huis kom, dan kan ik al niet net goed wel in de wasmachine stappen. Rijde vrouw Meertens al. En die heeft toch altijd al wat te zeuren en te klagen.
2: Maar dat moet niet hebben, Herman, hoor. Nee, maar nou nee, het zegt ja. Het slaat me ook al hosten een beetje op de best.
1: Ik zal voor de raam lust doen.
2: Ja, en hoe heet? En ga dan ook eens even kijken of die schustien wel lust is.
1: Oh, grote tiet. Er zou toch geen krijgen in dat nussen wezen.
2: Nou, daar hoef je niks te verbazen. Door is het wel de tiet van het jaar.
1: Herre gat, het is ook altijd wat hier. Als Stokmans niet is, dan bent het wel moezen of krijgen.
2: Oh, dan zal ik Kas en Otter in bij hand dan. Die heeft de wakkie op.
1: Maar die zit te klaven jassen, dat kan niet.
2: Ach, dat geeft toch helemaal niks. Wacht maar even, ik haal ze wel in op. Haal die bitterbanden maar in, die bent wel klaar.
0: Im later stun Herman, Kas en Ot op ziet van het fietsenhok naar boven te loeren naar een schutsteen waar geen damp uit kwam. En toen ze door al zowat 10 minuten stunnen, was overbuurvrouw Alida toch wel zo nieuwsgierig dat ze er ook even bij kwam staan.
3: Nou, is het ze er mee vliegen, als ik je daar zo zie staan, te staan.
4: Oh, mooi, Alida. Nee, nou ja, dat is te zeggen. Wij ben benijd of er misschien krijden in de schutsteen zit. Want de afzoeging in de keuken werkt niet goed. Ik denk dat de boel verstopt zit.
5: Er zit vast kauwgies in.
6: Ja, van die toerenkauwgies. Ik heb vroeger gezien in het Tamar. Een maker, oh jongen, dat wordt schrik maar aan.
3: Ja, maar dat is dat mooi spul, hè? Met die paar mattige grieze kappies en die mooie, heldere, blauwe oogjes.
4: Nou, zie ik het mee de pot op, die akelige kreden.
5: Hij geen buks?
4: Nee, jong. Maar ik vast wel, Ort.
5: Jawel, hoor.
4: Kijk, daar komt een uit, de schutsteen uit. Zie wel, het komt van die verrekte kreden. Nou, Ort, haal de buks vak maar op. Ik wil ze hier geen dag langer hebben.
3: Nee, dat kun je toch niet mien, Herman, die arme kauwgies. Die heeft daar een nustie met zijn beiden. En die wil je toch niet zomaar doodschieten?
4: Ja, wat wil je dan? Die hele boel verstikt hoe ze door de dampen van de bitterballen en de kroketten. Fort met die takkenrommel. Werk maar met af, Ort.
3: Nee, daar ben ik van die kant op tegen. Bovendien is de kou een beschermde vogel. En het is bij de wet verbeurd om die af te schieten. En om zijn nust te versturen. Dan maar een week of wat geen bitterballen en kroketten, Herman.
4: Ja, maar dat is toch van een gekke, Alida. Bent die paar kreden dan belangrijker dan de klandizie van hoe's daar
3: voest? Nou, dat kan mij helemaal niks schieten.
4: Ja.
3: Je hebt je aan de wet te houden. En als ik zie dat je op die kogel schiet, nou, dan bel ik direct de politie. Aan u.
6: Daar ben je mooi klaar met Herman, mijn jongen.
4: Ja, verdikken mij nog aan toe. En nu dan?
5: Oh, rustig maar. Als vrouw duister is, dan warg je er maar in met af.
4: Ja. Maar ik kruip dat dak niet op, hoor. Ik heb zo'n hoogtevrees.
6: Oh, dat geeft niks, Herman, jong. Weet wat, leg dat maar even achter, fiets nakt. Ik kan het vooral maar even wachten. En ik stut je dan, dat lust wel even uit de schusting. Ik neem maar een lange stok met een voor schaas voor in de piep en dan komt ze er ook niet meer in.
5: Moet je de piep in de keuken wel even losmaken, ja, van de afzoeger.
6: Ja.
5: En knup dan maar een grote zak omheen voor de rommel.
6: Zeker.
5: Want die koude die sleept een karre vracht takken in de schusting.
4: Zult er al jongen in zitten, denk ik?
6: Nee, hoor, nee, hoor. Nee, nee,
4: dat is
6: toch
4: vroeger,
6: hoor.
4: Ja, hoor, ga je.
0: Die avond stond Cas om goed 9 uur al achter het fietsenhok verstopt, met een lange, uitschroefbare stok en een stuk dubbeltjesgas. Pas om 9:45 deed Alida de gedien dicht. Toen kon het gebeuren. De lange ledder kwam tegen de geur omhoog en Cas klom met zijn spulden naar boom. Eén later zag men een donkere schim naast de schusting staan, die een lange stok naar binnen drukte en die een paar maal op en neer beweeg, totdat de stok opeens zowat helemaal in de piepen verdween. Eem later was hij er weer uit, kwam de gasprop in de piepen en klom Cas voorzichtig via een paar opgeschuimde dakpannen weer naar de dakgeur waar de ledderting aansteun. Toen is die lange stok naar beneden gooien wol, kwam het door met onhandig tegen de ladder aan, die fortschuif en met een daverende klap op de parkeerplaats kletterde. De stok kwam de fort achteraan. En Cas bleef verbiesterd op de dakrand staan.
6: Herman! Mina! Mina! Hoor je mee? Herman, hallo! Hoor je mee wel? Herman! Ik kan niet meer naar beneden komen, Herman. Mina! Herman! Hoe gooi je me liever niet? Hoe kom ik hier nog weer voort? Hallo! Hoi! U hebt mij ook hier? Joehoe! Herman! Mina! Hallo!
2: Frexie! Kom maar gauw met vrouwtje. En moet je nou toch eens kijken, Rexie, wat daar op het dak van Darmshoed zit.
6: Hoe ga je Alida, beneden? Alida, help mij. Ik kan niet meer naar beneden komen, want de ladder is mee vervallen.
2: Nou, hoor je dat, Rexie? Daar zit een hele dikke tamme krij op het dak. En die is daar aan het nusten. Oh, leuk, hè?
6: Nee, Alida, nee hoor. Ik ben Cassie. Kijk. Ik doe de mas wel in, maar ik ben geen krij.
2: Dat wist niet zeker niet, Rexie, dat krijnsmanks ook proten kunt. Ja, echt waar. Nou, weet je wat we doen? We laten mooi met rust.
6: Ja, maar...
2: En dan kan hij lekker in zijn warme nustie kruipen om te slapen, hè? Want, wat deed je, Rexie? Kom aan, dan zullen we eens hem kijken of Barzi al een borreltje inschukken heeft voor het vrouwtje.
6: Maar...
2: Zeg maar, dag, Kogie. Lekker slapen.
6: Wat doe je nou, Alida? Niet voortlopen. Alida!

0: Harris was dit met You Never Can Tell. In mei was ze nog in Nederland om op te trainen. Het was haar afscheidstournee in Europa, de European Farewell Tour.
1: Ja, maar ze klinkt nog heel jong, hè? Ja,
0: en dit,
1: maar
0: ze is 79 is ze.
1: Ja, echt wel een dame op leeftijd. Ja.
0: Ja. Ja, de oudjes doen het goed.
2: Ja, ik denk gewoon er gewoon in.
0: Ja,
2: daarom.
1: Het spel is beurt, een tientje of tombola. En we hebben een paar mal eerder gezegd, die helikoptervlucht, die zit er ook eigenlijk nog in, hè?
0: Ja, die zit er nog in. Ja.
2: Het is minder Belgisch.
1: En de kaart die krijgt is natuurlijk al groter.
0: Ik zou het wel geweldig vinden als die er van Marius ging.
1: Wel werd.
0: Ja, wel werd.
1: Dus als je nu denkt van, ik wil voor geen gold van mijn leven, in mijn leven een helikopter, dan kun je maar beter niet meespelen.
2: Of weggeven. Kan of weggeven.
0: Kan weggeven. Kan ook
2: aan
0: weg.
2: Ja, daarom.
1: Ja. Ja. Ik weet door de ervaring, het is wel hartstikke leuk.
0: Het is heel erg leuk.
1: Ik heb ook wel eens in een helikopter zitten. Fantastisch.
0: Ja, vind ik ook. Ik ben het helemaal met je eens.
1: Maar goed, dan moet je wel eerst even... je moet eigenlijk dubbel geluk hebben. Want je moet tussen al die bellers de route pikt worden. Mm. En je moet ook een goed antwoord geven op een vraag. En die vraag weet jij, Ellie.
0: Ja, ik vind hem deze keer niet zo heel gemakkelijk, moet ik zeggen. Hier komt aan. Wat is het? Waar ligt het grootste bos van Drenthe? Het grootste bos van Drenthe.
1: En dan neem ik aan dat je het hebt over een aaneengesleurd stuk bos.
0: Je moet mij niet meer, veel meer vragen, maar dat staat er niet bij.
1: Dat er niet bij, nee.
0: Waar ligt het grootste bos van Drenthe? Hij denkt het weet, dan kun je bellen met 059-233-1188. En dan gaan wij even luisteren naar de Bee Gees.
2: En het goede antwoord is niet waar al die boom staat. Het moet echt een naam hebben van
0: ja,
2: het bos.
0: Echt een naam.
2: Ja, nee, dat is wel zo handig.
1: Ah, dat zullen zeker ook nog wel hier.
2: 059-233-1188, kom maar deur.

0: Die waren heel alone. Tientje Tombola hoofdspul. Het spel en de vraag was: waar ligt het grootste bos in Drenthe? En ja, er zijn een heleboel mensen die door overbeld hebt.
1: En over appt hebt.
0: En over appt hebt.
1: Appt hebt. En er was een antwoord wat ik voorbij zag komen, was het Mantingerbos. Nou, één ding kan ik je vertellen, dat is het niet.
2: Nee, het is wel een groot bos, maar niet zo
0: groot. Jawel, en er zijn wel veel meer bossen natuurlijk. Het Slienderzaad en zo. En,
1: ja. Het Slienderzaad is ook een bos.
0: Ja, zeker. Boswachterij Slienderzaad.
2: Nogal net grote zaad.
0: Het grote zaad.
2: Ja. En we hadden altijd de dichte dennerries bij ons. Maar dat was een heel klein bos.
1: Ja. Ja.
2: Maar daar kun je wel goed in verstaan, Maltien.
0: Ja, het gemiede bos hier in Slien. Ja. Nee, maar dat is niet het grootste bos. Maar waar is het dan wel? Nou, we hebben een belder er op goed geluk uitpikt. En die jou aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie?
3: Johan Kamperman.
0: Johan Kamperman. Ja, je hoort die vraag, Johan, en wist je meteen het antwoord?
3: Ja, eigenlijk wel. En ik heb nog even gegoogeld.
0: Voor de wissigheid.
3: Daar kwam je met Drents Friese Wold, dat het grootste bos van Nederland is.
0: Het Drents Friese Wold. Dat is ook echt een woud. Hè. Ik vind het woord ook al zo mooi. En het grote woud.
3: Ja.
0: Ach, het is wel beschouwd op wereldniveau met een handig bosje. Maar goed, het is toch 6000 bunder. En hij dat rond kuien wilde binnen een dag en zaterdag met onderweg.
3: Ja, nou mooi.
0: Johan, je hebt geluk. Het is inderdaad het Drents Friese Wold.
3: Goed zo.
0: Wat natuurlijk deels ook in Friesland ligt. Maar dat is... dat is prima. Maar nou komt er op aan. Wil jij een tientje of wil jij dat weer de tombola draait?
3: Nou, doe mij de tombola dan maar.
0: Ja, ja. Ja. Maar goed, Ellie die ziet er al verwachtingsvol, Chloor. Ja. Die mag het muntie erin doen.
1: Het muntie heb ik hier bij mij.
0: Ja.
1: En die giet erin, Johan.
3: Ja.
1: En dan ga ik draaien. En dan gaan we Simki wat door uitkomt. Ja, iets met oranje en geel. En dan...
2: Dat zegt niks, hè?
1: Hoppakee.
2: Nee, die kleur zegt niks.
0: Nee.
1: De kleur zegt helemaal niks. Nee.
0: Nee.
1: Nou ja, ik ga hem openmaken. Dat is nog wel een dingetje, want dit zit een beetje strak vast ook. En dan kan ik maar één hand gebruiken. Nou, dit is...
0: Ik wil je wel even helpen, maar dan moet je met dat ding heen komen.
2: Je kunt er ook op gaan staan, misschien dat helpt.
0: Ja.
1: Ik kan hem niet eens draaien.
0: Ik ga eens even kijken.
2: Ik heb een stukje vormgeving klaar, jongens. Let op, hoor.
0: Ik heb blus.
1: Je hebt een blus. En hier hebben we...
0: Hier komt de roffel.
1: De
0: prijs voor Johan Kamperman.
1: Je hebt de hoofdprijs, Johan Kamperman. Jij hebt gewonnen. Een helikoptervlucht voor twee personen. Hey. Een VIP-arrangement.
0: Nou, kijk eens.
1: Dat is geweldig.
3: Ja.
1: Heb je er al eens gedaan, Johan?
3: Nee, helikopter niet. Nee.
1: En duur je erin?
3: Ik dacht er wel, ja.
0: Ja, heel mooi doen.
1: Het is een VIP-arrangement, Johan.
3: Ja.
1: Tijdens de Classic Grand Prix op 30 augustus.
3: Nou, dat komt vast wel goed.
1: Ben je nog vrij?
3: Dacht ik wel, ja.
1: Nou niet meer. Johan, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Geweldig.
1: Wat een prachtige prijs. Blieden met?
3: Ja. Wat zei je?
1: Blieden met?
3: Jazeker.
1: Ja, wil wie met God neem?
3: Ja, mijn echtgenote, denk ik.
1: Ja, die duurt er met je in?
3: Ja, dus wel.
0: Ja. Ja. Als we gaan, dan gaan we samen, hè?
3: Ja, ja.
0: Wat leuk, joh. Nou, jongen, van harte gefeliciteerd, ook namens Oes.
3: Ja, dankjewel.
0: We hadden al gehoopt dat het een keer uitging in Hemelvliet, maar het is ons lukt, hè?
1: Het is ons lukt,
0: Johan Kamperman is de winnaar van de Prijs. Van nou, 10 keer Tombola. Johan, van harte gefeliciteerd nogmaals. En heel veel plezier.
3: Ja, dank jullie wel.
1: Oké, joedag.
3: Oké.

0: Er is een Amerikaanse zangeres die ook al niet zo heel piep meer is.
1: Nee.
0: Dolly Parton.
1: Oh, Dolly Parton was eens met Jolene.
0: Wat zult die wezen?
1: Ach, dan moet ik hem weer opzoeken.
2: Ik dacht wel dat de Breur volgens mij een paar weken geleden overleden was. Ergens zag ik voorbij komen. Dus.
1: Dat...
2: Ze zal ook denk ik achter in de zomer wezen?
0: Dat denk ik wel ongeveer.
2: Zo'n beetje?
0: Ja. Ja, denk ik.
1: Ja, dat zal ze zeker wel weten.
2: De iconen van Amerikaanse country.
1: 80.
2: 80.
0: 80,
2: 80 is prachtig.
0: Ja,
1: zeker.
2: Mooi man.
0: Hé hey jongens, dit programma heet Hamilton. En Hamilton is, voor de mensen die dat woord niet kennen, dat is de boel waarop.

0: Brum. Vroeger gebeurde daar veel op zaterdag rond de boerderij. Want dan moest de boerder op zondag net iets bijlikken. En dan had je hemeltiet. En dan, omdat iedereen daar had, en dan kwam je elkaar nog wel eens tegen. En dan kwam je allemaal rommelteken wat je in de week gebroed had. En ik kwam nog eens in met de buren aan de proort. Vandoor dat dit programma ook zo had. Maar ja, hemel, de boel net is opruimen. Boschuppen doen kan er ook bij huren. Nee, dan geven we wat inslaan moet voor de zondag. Maar tegenwoordig boschuppen doen, dat is voor heel veel mensen niet echt een pretje. Want alles is zo duur en zo. En hoe, de vraag was nou, hoe doe je nou zuinig boschuppen?
1: Ja, dan kreeg we een appje binnen dat iemand zegt van ja, folders naking, dat is natuurlijk, is dat ook wel ja. Een. Alhoewel dat ook nog wel eens een keer een beetje een instinkertje is, want dan worden ze vlak voor die tijd wordt alles weer duurder en dan vervolgens zetten ze het in de folder en wordt het weer goedkoper. Dus dan, je moet het wel zeker weten dat het dan ook echt, ja, echt duurder is.
0: Ja, of het wordt lokker gebroekt en ja. Als je er dan toch eenmaal bent, dan
1: neem je
0: ook andere dingen met. En, ja.
1: Ja, nou hier zegt iemand van alles van de onderste plank en eigen merk, dat scheelt ook wel iets. Dat zei ik ook inderdaad goed.
2: Klopt wel inderdaad. Ja.
1: De onderste plank.
2: Ja, ja, ja. Ja, je moet wel, net als wanneer je kaars al die zong op je knieën in de supermarkt, maar ja, dat ja, werkt wel.
0: Er staat nog wat goedkopere dingen
1: ja.
0: Dan of zo.
1: Ja. Ja.
2: Okay. Ja, dus dat de B en de C-merk, wat uiteindelijk ook wel hartstikke goed eten is.
1: Ja, ja, dat maakt helemaal niet zo vreselijk veel. Vaak is het ook het idee, hè?
2: Ja.
1: Dat je een bepaalde merk koffie hebben wilt. Of, maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet zo. Daar ben ik niet zo scherp in.
2: Ik ben wel merk eigen, moet ik zeggen.
1: Jij wel?
2: Voor koffie moet ik wel mijn eigen koffie hebben. En ja. een ander merk is toch anders.
1: Daar ja, heb ik helemaal geen last van. Ja.
0: Er zijn wel verschillen in, maar. Ja, daar ben je ook zo weer aan. Dat is net waar je wend bent natuurlijk. Hè?
2: Ja, maar je moet ook gewoon. Wat mijn ervaring is ook wel dat je goed moet opletten. Want ik moest van de week koffie hebben, heb je over koffie. Nou, dan heb je van die voordeelpakken met die cupjes erin. Er zitten 40 in. Nou, dan betaal je 11,5 euro voor. En dat even anders die in schap staat er 2 keer 20. En die bent dan 7 euro. En ik denk, nou bingo.
1: Ja.
2: Dus dat moet echt even goed scherp op wezen. Ja. Ja.
1: Maar dan neem je wel degene die eronder steekt.
2: Ja, dat is maar dus het was wel hetzelfde merk ook.
1: Oh, hetzelfde merk.
2: Ja,
1: het was hetzelfde
2: merk ook.
1: Oh,
2: dus één hetzelfde merk. Dan denk ik, ja, kom op.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, dat is een kwestie van even goed uitkijken. En, soms met een aanbieding en met genoeg. Nee, nog wel een keer dat dingen dan nog net één dag terug. Dan komt er zo'n aandacht stikker die over. Hè.
1: Ja.
0: Maar keer vaak nog helemaal niks aan.
2: Nee,
0: klopt. Met, ja, moet niet nog eens weer een week liggen laten. Maar dan, hè, op die manier kan het ook.
2: Ja, of invriezen. Inderdaad, een vriezer erbij.
1: Nou, ik doe het vaak met hoe heet dat? Verse vruchtjes en zo.
2: Ja, kan best.
1: Die kun je ingevroren, kun je die net veel goedkoper kopen als dat je het vers voor, koopt. En dat is vaak net zo lekker, maakt verder niks uit. En dan heb je ook vaak met groenten wel, hoor. Dat diepgevroren groenten. Ja. Gewoon goed is.
0: En nee, ik moest toen hebben, is natuurlijk ook wel. Dan is het wel heel plezierig. Alhoewel, dan moet je ook niet echt beginnen te rekenen. Maar
2: daar reken je maar niet over.
0: Maar ik vind het wel donderdag mooi. Erpel in de tuin en bon.
2: Maar ik weet er wel van eerder, mijn vader ook een hele goede mooie tuin. Ja. Maar in de zomer was elke dag sla.
1: Ja, ja. Ik bon en zeggen, dan moet je elke dag sla.
0: Ja, ik heb de stamslabon. Die ben nog kloor.
2: Ja.
0: Ja, nou weet je, hoeft niet per se al dagen bon te hebben, maar wel een paar in de week. Maar
1: je kunt ze ook invriezen, toch?
0: Dat kan ook. Ja, dat kan ook.
2: Heb je nu ook allebei dan ook een app van de supermarkt, zonder naam te noemen, die je dan gebruikt? Als je bijvoorbeeld bij de zelfscan gaat, dan moet je eerst je app moet je hebben. Dus die dan de code ziet erop. Zo'n streepjescode, die scan je dan. En dan kun je vervolgens aan het eind van de rit dan korting.
1: Dat kan.
2: Mijn vriendin die maakt er echt een sport van. Maar die heeft dan de app erop en dan de boodschap laden. En dan, huppakee, weer 7, 8 euro korting.
1: Ja. Ja,
2: dat werkt wel.
1: Dat werkt zeker. Dat werkt zeker. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen. Je moet het gewoon goed in de gaten houden als je in de winkel loopt, denk ik.
2: Ja.
1: Ik ga niet verschillende winkels af om dan te kijken waar het het goedkoopste is. Nee, dat doe ik niet.
0: En dan zoveel klikjes daar, hè?
1: Ja.
0: Dat kun je ook doen. Ja, moet je niet te lang mee wachten. Maar nou, als je een klein beetje creatieve kak bent, kun je best wel lekkers van maken.
1: Ja, je hebt ook winkels die bieden in grote schappen aan wat eigenlijk tegen de darm aan zit.
2: Ja.
1: En dat kan prima. En daar kun je een heel deel wel van invriezen. Dat kan hartstikke goed. Dus nou, kun je ook
2: ik had er wel vaak van die verspakketten op. Voor pasta's en dat soort dingen meer. Ja. Maar ik ben door de week meestal ellendig. Dan heb ik 3 dagen hetzelfde. Dan ben ik ook wel een beetje klaar met, hoor.
1: Ja, maar, ja.
2: 3 dagen macaroni achter elkaar.
1: Ja, maar kun je die dan niet invriezen?
2: Ja, ja, dan waar ik het wel uiteindelijk. Ja, dan waar ik één portie. Maar ja. Praktijk is dat ik dan omgeven ja, en dat ik dat ook weer wegknikker. Dan giet de groene container erin.
0: En je zult natuurlijk ook niet per se elke dag een 4-sterren diner te nemen.
1: Nee.
0: Ik bedoel, als je ik noem maar een paar boterhammen, je bakt een paar eitjes erbij, je hebt een bak yoghurt met vers fruit. In wezen, al je dingen die jij nodig hebt.
1: Ja. Hè?
0: En dat je er ook nog onder de rij een plakje ham doet of aanzwart. Even een stukje vlees houdt, dan ben je mokloor.
2: Nou.
0: En dat hoeft allemaal niet zoveel te kosten.
1: Goed. Dat klopt.
0: Nou, goed.
1: Dat klopt.
2: Nou, mensen kunnen tips doorgeven. Ja. Nog steeds?
1: Ja hoor. 0592331188. Appen als je nog een goede tip hebt. Er zegt ook nog iemand dat je op de website moet kijken van de winkel waar je heen wilt. Mm-hmm. Ja, dat is zo. Zondag Boschop noemde de beveiligingscamera uitzetten. Ik snap niet wat deze persoon ermee bedoelt. Maar...
2: Oh, ja, dat snap ik wel. Maar daar gaan we niet hard op zeggen. Nee. Nee.
0: Het proletarisch winkel.
1: Ja, ja. Oh, dat. Ja, oké.
0: Hardgrondig af.
1: Ja, dat zullen we dat maar niet doen. Lijkt me niet een goed idee.
2: €180 boete heeft hij erop.
1: Dat is nog te weinig.
2: Dat vind ik ook wel, ja. Waarvan acte?
1: Zo is dat.
2: Zullen we een pleitje eruit?
1: Ja, zullen we dat
0: ik ben
1: doen?
0: Goed.
2: Doen we dat.

0: Sam Cooke.
1: Yeah.
0: Wonderful World.
2: Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
1: Ja, er zijn nog heel veel luisteraars die erop zitten wachten op de piratenknijter van de week.
0: Ja, we hebben deze keer in Utrecht. Je hebt natuurlijk piratenknijters die ben al heel oud.
1: Ja.
0: Maar er zijn natuurlijk ook nieuwe piratenknijters.
1: Ja,
0: en dat laten we meestal niet zo horen.
1: Nee,
0: dus deze keer hebben we in Utrecht die eigenlijk hartstikke nee is, want dit nummertje is pas in februari van dit jaar uitgekomen.
1: Waarom is het dan toch een piratenknetter, vraag ik me dan af.
0: Nou, ik denk omdat hij heel veel op de piratenzenders draaid wordt, maar ook vooral in grote tenten, feesttenten, daar is het een enorme hit.
3: Weet je hetzelfde wat je nu hebt met de Zonzie-zakken in de zee bijvoorbeeld?
0: Eigenlijk is dit een beetje hetzelfde. Serio. Heet het Serio van Justin de Wild.

0: Magazijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
2: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4... Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000

0: gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergazon op in je testament en help zo ook na je dood kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Radio Drenthe.
15: Hemeltiet.

0: Spang.
1: Spang was dit. Uitkoeven. Ja. Aan Spang. Het liedje Fout, Fout, Fout. Mede geschreven door Lars Koorn.
0: Welkom bij Dare Uur Hamilton.
2: Het is weer zaterdag.
3: Ja, zeker. Wacht nog, één wacht nog, één wacht nog.
0: Eén wacht?
3: Ja, één wacht.
2: Luister naar op, de reuring. Arm zo de Drentse laat. Het is Hamilton.
0: Yo. Nog aan, Hamilton. Dare Uur Hamilton. Hoe je dat, jongens. Het is bijna 10 minuten over 11. En Wim en Ellie en andere tien. Wij zitten hier gezellig met elkaar.
1: En wij wonen al zo geren. Lus, maar ja, nog even wachten totdat de...
3: Ja, stukje vormgeving, hè?
1: Ja, daar werd er ook gewoon
0: bij. In dit Dare Uur Hamilton stikken ons nog van alles te wachten. We hebben straks een gesprek met Remco Keizer. Remco is van de Heino's. Gisteravond ben ze in Dalen optreden. Dus hij zit nogal vaak eens in Drenthe. Komt eigenlijk goed over Riesel, maar hebt, van mij is er ook een enkele Drentse band, Drentse bandlid bij, maar... Dat hebben we dan straks wel in. We hebben altijd nog nieuwsgierig naar Hemeltips. Hoe hij zo zuinig mogelijk boschuppen doen kunt. En dan wel op een eerlijke manier. Even er direct in bij. Je kunt je appjes naar halen en sturen. Ellie iets om meteen lezen wat er al binnenkomt is. En dat is niet zo'n klein beetje volgens mij, Ellie.
1: Nee, er is een heleboel binnenkomen. We hebben ze ook nog niet, niet oplezen. Dus dat moet natuurlijk ook even gebeuren. Dus zometeen zal ik je in de appjes gaan voorlezen.
0: En er is veel mooie muziek. Wat dacht je van... Need You Now van Lady Antebellum.

0: Lady A, oftewel Lady Antebellum, Need You Now.
1: Ik ben akkoord is binnenkomen. Er is elke week zo. Maar vorige week was er niks. En dan lag de twee van Jantina Post.
0: Je kunt ook niks van de post op aan, hè, tegenwoordig.
1: Ja, ik weet niet wat er ligt, Ellie. Maar en voor niks, die lag er nog wel. En op de ene stiet Martin, Harm en Ellie graag een plaatje draaien voor alle zussen van Jantina. En op de andere stiet, hallo, hoe was jullie vakantie? Lekker uitgerust? Jazeker. Ik ga over 2 weken eindelijk op vakantie. Ik heb er heel veel zin in. Zullen we een mooi zomerliedje draaien? Nou, dat doe ik echt niet aan.
2: Is die klaar?
0: Overdagje? Zeker. Ja.
2: Jongens,
0: wij kunnen gedachten lezen.
1: Nou, echt. Allemaal de groeten van Jantina Post van Landkaartje. Dat is een onderdeel van de Koninklijke Visio in Hogeveen.
0: Dan kriegen we ook nog tips binnen. Want Anke die vertelt, het Danspaleis komt naar de gemeente Koevoorn op 13 augustus in de Drieklank in Aalen. Op 19 augustus in de buurtkamer aan het Wilhelmina Singel in Koevoorn. En op 24 augustus in de Ravelijn, ook in Koevoorn. De volgende die wat wilde melden was volgens mij Jannie Waringa. Ja, en die wil graag melden dat aanstaande donderdag de boerenfietstocht weer in Rolde is in de buurt van Gieten, Grollo, Eldersloo, Marwiksoord en Aanden. Vanaf 9:30 kun je starten en dan gaan wij allerlei bedrijven langs. Dan nog even kijken, want we hadden volgens mij nog een... er was een iemand die ons meldde dat de dag van het paard morgen niet doorgaat in Orvelte. Dan een heleboel mensen die in de war waren omdat wij in de war waren. Ja, dat gebeurt ook natuurlijk.
2: Harry
0: in de war, precies. Ja. Jolanda Huisman, die wil geen haar pap Henk feliciteren. Daar hadden we ook al een telefoontje over. Die wordt 87 jaar. Henk uit Burger is dat. Even verder klikken. Goedemorgen allemaal. Iedereen een fijne en leuke en gezellige zaterdag toewensen. Groetjes van Roelof en Evelina uit Musselknol. Die bent er elke week bij, volgens mij. Oh. Even kijken. Goeie jongen. Allemaal, ja, maar...
2: Je moet er allemaal mee in deur, hè?
0: Allemaal weer bij deur.
2: Nou, natuurlijk wel het antwoorden van Tientje of Tombola, wat er soms nog wel een keer tussen
0: zit. Die er bij tussen zit, ja. Die zitten er ook nog bij. Nou, ik ga nog even kijken of ik nog meer felicitaties kan vinden. Want ik dacht dat ik er nog meer moest hebben. Maar ik kan ze niet weer vinden.
2: Nou, maar we hebben
0: zoveel appjes komen vandaag.
1: Laat gewoon je rustig in kijken en dan gaan we weer een tiende een stukje die mooie zomerse plaat in drijven.
0: Zullen we dat maar even doen?
2: Ja, en dan weet je natuurlijk nog wel de clip die bij dit liedje hoorde, hè? Die is opgenomen in de Mergelgroeven, volgens mij bij Maastricht.
1: Ja.
2: En er was een danseres van Topop, mevrouw Penny de
0: Penny
2: Jager.
0: De Jager, ja.
2: En die zwierde om hem heen.
0: Ja.
2: Deze plaat is het. Julio Iglesias.

0: handle with care. Dat betekent zoveel als voorzichtig behandelen. Traveling Wilburys.
1: Wie? Zeg je? Wilburys?
0: Wilburys.
1: Wilburys.
0: Traveling. Dan breng je de mossel maar over. Traveling. Hij wil een borrel op hebben, kun je daar
2: nee, dan moet je dat niet doen. Nee, maar traveling, meestal...
0: Ik heb geen borrel op, hè? Nee, ik zeg je dat ik er even erbij.
2: Ja, ik had een heleboel in het toezel met de WhatsAppies. Hmm. Want Irene die wil nog graag de groeten doen aan de Crea Bea Hennies.
0: Okay.
2: En Agnes Dekker die wil Cora van Aaksten nog graag hem feliciteren. Want ja, die is maar een jorig. Nou ben ik er volgens mij door, hè?
1: Ja. Boodschapjes.
2: Boodschapjes hebben we ook nog gedaan.
0: Ja, en dan zo zuinig mogelijk. Nog een keer.
2: Ja, nou, iemand zegt van je vrouw thuislaten.
0: Ah, nou, ik denk er ook een vrouw bij die zegt van mijn man thuislaten.
1: Dat denk ik ook.
0: En waarom handig is ja, niet vlak voor het eten boodschappen gaan doen.
2: Nee, dat is inderdaad ook niet zo'n heel goed...
1: Maar ben jullie ook allebei dan van de impuls aankopen? Voor de reclames, als je ergens doorheen loopt... en dan zie je in je linkerooghoek zie je een mooie zak chips liggen... en dan denk ik, oh ja, die kan ik wel in metnemen.
2: Nou, dat gebeurt nog wel eens, maar dan hebben we hem ook echt nodig, zeg maar.
1: Ja.
0: Oh, ik heb mezelf, er zijn heel veel dingen die ik erg lekker vind... maar die ik om die reden al niet pakken. Ik chocolade vind ik hier dag lekker en drop en weet ik veel. Mm. Dat allemaal mooi.
2: Ja, die heb ik ook nooit in huis.
0: Nee. Meer daarvan niet.
2: Hij bij mij op de koffie komt hij pech. Nee. Want ik heb nooit wat in huis bij de koffie.
0: Nee. Ja, ik zorg altijd wel dat het altijd wel wat is, maar...
1: Een kaakje.
2: Een kaakje. Ja. Maria kaakje.
1: Nou, ja. Ik heb ook nog geen frisdrink of zo in huis. Ik drink geen fris.
0: Nee.
1: Dus alleen maar water.
2: Ja.
1: Dus ik had les aan zo'n fles met bepaalde soorten. Nou, die is aangebroken al een half uur in de koelkast. Ja. Ik heb hem een keer weggehoord.
0: Had er al horen op, of niet?
1: Nou, bijna. Ja. Is het bijna een andere kans.
0: Ja, frisdrank drinken doen we ook nooit.
2: Nee.
0: Dat is ook een vorm van bezuinig natuurlijk.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Er komt erbij dat er in ieder geval frisdrank ontzettend veel suiker zit. Dus heel best is er ook eigenlijk niet.
2: Nou, er zit hier ook iemand van een wasbriefje maken. En je door dan ook echt aan home. Ja. Wat natuurlijk ook wel een goede tip is.
0: Ja.
1: En online bestellen kan natuurlijk ook. En dan laten bezorgen.
2: Ja.
1: Dan krijg je ook datgene wat je dan moet hebben. En dat is het dan ook.
0: Maar is dat niet duurder dan hij zelf in de winkel had?
1: Dat weet ik niet.
0: Ik heb nog geen ervaring mee.
1: Ja, nee, ik ook niet. Voor mij in Wister komen ze niet altijd bezorgen. Dus ja.
2: Ik woon zo dicht bij de winkel.
1: Je kunt me de kar in de weer inzetten.
2: Nee, nou wel, ja.
0: Kijk maar, ik kan onder de kolk wel in met een winkel gesloten.
2: Ja, dat gebeurt bij ons ook wel eens een keer.
0: Oh, ik moet zout hebben, of ik moet water hebben, of ik heb mijn volle kruiden met er niet. Nou, ik heb de pit maar leger. Op mijn fiets, gauw en met hem. Ben je er alweer? Ja.
1: Maar niet alleen, maar je hebt natuurlijk ook heel veel winkels. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Die hebben dan zo'n koffiecornetje.
2: Ja.
1: Dan kun je natuurlijk daar ook even gaan zitten. En dan heb je daar je kopje koffie met je koekje erbij. Hij is er ook weer klaar. Hij heeft me mooi bezuinigd.
2: Ja. Nou, daarvoor ga ik niet naar de winkel.
1: Ja, maar dat wel. Voor de sociale contacten.
2: Ik vind boodschappen doen noodzakelijk kwaad.
1: Ja, nou, weet je, vaak wel oudere mensen daar zitten. Die dan met elkaar daar ontmoeten.
2: Ja, maar dat snap ik wel.
1: Dat snap ik ook.
0: En van sommige dingen kun je inderdaad de wat goedkopere varianten kopen. Maar er zijn ook wat dingen, dat zijn heel persoonlijk hoor. Is Lien het geluk dat we ook nog een warme bakker hebben, een echte bakker.
1: Mm. Er zit wel verschil in.
0: Nou.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dan kan het stoep wel binnen duurder worden, maar ja.
1: Het smaakt ook aans.
0: Het smaakt ook aans. Dat is dan wel een keuze.
1: Ja.
2: Dat zijn inderdaad keuzes. Maar je kunt ook naar de markt gaan. Hè? Iemand zei al van na het slut van de markt wordt heel veel afpriest.
1: Ja,
2: dat kan ook. Een markt sowieso, denk ik, over het algemeen
1: en
2: wel.
1: De groente en fruit met vers producten.
2: Ja.
0: Ja. Allemaal tips.
2: Heel veel tips hoe je zo goedkoop mogelijk boodschappen kunt doen.
1: En je kunt ze nog steeds in deur geven, hè?
2: Zeker.
1: Ja, tot 12 uur nog. Hengeltiet hier op Radio Drenthe.

0: Mongo Jerry in the Summertime. No,
1: als je geen tekst meer hebt, dan kun je altijd nog die daar, die daar, die daar zingen.
0: dat is heel goedkoop, maar het kan wel.
1: Ja, nou, ik ben niet veel geld, kun je daar een tekst schrijven.
0: Nee, of de jongens van de Heino's daar ook doet, dat betwijfel ik. Maar Remco Keizer hebben we aan de lijn, die weet er alles van. Remco, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Wilk.
0: Ja, heb je leuk van dit soort teksten? Als van Mongo Jerry?
2: Ik bedoel met alleen maar la la la aan het
1: einde. Ja, met die daar.
2: Ja, nou, bij wel een liedje met alleen maar la la la la la en dan heet erachteraan. Dat houden
0: we. Oh ja. Is dat meer voor het einde van de avond of zo misschien?
2: Het komkommetje heet dat, ja.
0: Oh, ja. Ja, dat is hier heel berucht. Ja. Hé, hey, de Heino's, jullie bent wel heel actief. Over iets als je bent, maar van mij heet ook in Drenthe wel heel druk, Remco.
2: Ja, klopt. Ja, nou, heel toevallig dit weekend op vrijdag en zaterdag in Drenthe. Gisteren wou in Dalen en vanavond in Hooghalen.
0: Oh ja, bij de trekkerslep.
2: Ja, bij de trekkerslep bovenhand. Ja. Nee, we hebben een hele mooie agenda uitgedacht, maar echt door heel Nederland. Dus ja, dat is echt mooi als dialect bent, zeg maar. Iemand die zingt in een streektaal dat je in heel Nederland dat mag doen. Dat is tof. Ja.
0: Ja, dat is wel mooi. Dat inderdaad, ook in Dielen wordt niet echt Neder-Saxisch gesproken worden. Dat je dan toch aan de bak kunt.
2: Ja, nee, 100%. Nee, dat is mooi. Ja, ik denk zelf dat dat te maken heeft dat uiteindelijk overal in elk dorp in Nederland, is het ook gewoon platteland en met ook dezelfde wensen en activiteit. Mensen willen erop uit en willen zijn tent in en een biertje drinken. En, en dat wordt ook inderdaad naar de streektaal geluisterd. Dus ja, dat is supermooi.
0: Jullie vullen jou zelfs vanwege het jubileum in Paradiso staan. Hè? Dat is natuurlijk wel heilige grond voor muzikanten. Maar wat is dan mooier, in Paradiso of is een grote feestent?
2: Ja, dat zijn eigenlijk twee werelden. Paradiso was toen echt wel overweldigend, omdat het ook echt een plek is waar de groot aan de aarde hebben gespeeld. En die plek heeft gewoon ook iets, je merkt het aan de band en aan het publiek. Er kan maar 1500 man in, maar ze stort echt helemaal letterlijk op moment. Dat is echt geweldig. Dat is echt, kijken naar de weer in de feesttent start. Ja, dat is een heel andere sfeer. Ik vind eigenlijk alles mooi, maar Paradiso was dan wel heel overweldigend. Dat moet ik toegeven.
0: Ja, ik ga me voorstellen, het is ook bij Jabels met Pierre vergelijken natuurlijk, hè?
2: Ja, precies. Ja, nou kijk, we doen ook theater. Het is ook een heel andere tak van sport, weet je. Dus,
0: wat is er dan precies anders aan, Remco, in theater start? Ben je dan muzikaal wat uitgebreider of zo? Of,
2: Ja, theater. Nou, we hebben nu sinds kort de vijfde bandlid. Maar de jongen die ging in het theater ging altijd al met. Op accordeon, piano en dat soort dingen. Mondharmonica. Ja. En dan speel je wel wat meer de liedjes waar je niet zo snel in de feesttent speelt. En wat meer verhalend erbij, zeg maar. Ja. Dus ik vind het zelf een hele mooie tak van sport. Dat je echt mooie kleine liedjes. Dat mensen naar lachen kunnen maken. Maar ook kunnen dat ontroeren, zeg maar. En, dat vind ik fantastisch mooi.
0: Maar hoeveel man bent jullie op dit moment zo in de Heino's?
2: Onze samenstelling is nu vijf man.
0: Oh ja.
2: We zijn 2026 gestart met een nieuwe formatie. We hebben een nieuwe gitarist uit Holten. En de toetsenist erbij. En onze ondergitarist Erik van Holten is na 25 jaar gestapt. Dus we moeten helemaal een nieuwe formatie formeren. En toen meteen besloten om ook de vijfde man in dienst te nemen, zeg maar.
0: Ja,
2: dus,
0: dat is wel een onderneming natuurlijk. Want, een professionele band, sommigen jullie toch nu?
2: Ja, nee, 100%. Ja, we hebben een aantal mensen die ervan leven zelfs. En we spelen 80 keer per jaar van april tot en met december. Dus ook een mooie agenda. Dus het gaat nog steeds hurry up en nog steeds volop bezig. Ik zei gisteren nog, ik heb het idee dat gewoon die olievlek ook nog steeds bezig is. Weet niet. Het schiet alleen maar vooruit op dit moment. Ja. Dus dat is super fijn.
0: Maar ik neem toch aan dat je dan jezelf te danken hebt. Want kwaliteit komt vanzelf boven de riem, toch?
2: Ja, 100%. En aanhouden en gewoon die passie holden met elkaar en gewoon schikken met elkaar. Dat is gewoon het belangrijkste stuk. Ook dat ook de mensen in de zaal ziet dat je zelf schikken hebt. Het is allemaal eerlijk en oprecht, denk ik. En dat is denk ik, dat kun je denk ik wel terugzien vinden.
0: Maar hoe krijgen jullie dat van elkaar? Die lol erin holt. Want dat is inderdaad, dat kun je niet spullen, hè?
2: Nee, 100% niet. Nou ja, kijk, onze. Ja, dat was eigenlijk de medeoprichter Erik van Holt. Die was er min of meer klaar met. Met in het busje zitten, het reizen. En die zit nog veel in de studio. En ik heb altijd gezegd, Erik stopt, dan stop ik ook. Maar ja, ik heb nog zoveel passie. En de andere jongens ook. Dus het is gewoon, het is elke keer nog weer een soort schoolreisje met elkaar of zo.
0: Ja,
2: dus,
0: het is toch heerlijk. Hij had dat vasthouden kunnen op die manier.
2: Ja, Ja, tuurlijk. En tuurlijk heeft iedereen zo hij naar werk gehad. En was een keer dat ik denk van shit, ik moet weer. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij, weet niet. Als je er dan weer eenmaal bent, dan... Nee, ik vind die wisselwerking gewoon mooi tussen band en publiek. En ook met de bandleden en de hele club en de hele crew. Onze crew is ook al, grotendeels ook al 25 jaar bij ons. Dus ja, we hebben een hele vaste club. Dat is gewoon heel fijn.
0: Ja, dat is een bewijs ook dat je hecht bent en dat je ook... Ja, en doordeur misschien ook wel succes hebt. Hey, vanavond dus de Trekkers Lab in Hoogholm. Boerenrockfestival, daar ga je ook aan, hè? Volgende week?
2: Ja, Boerenrockfestival volgende week. Ja, dat vond ik alweer. Ja, misschien hard. Dus dat is bij het mooi. Ja, het is een aantal keren in Drenthe inderdaad. Ja, nou, Boerenrock is een enorm vastgegeven. Hoogholmbouw in het verleden ook wel eens de West.
0: Ja.
2: Maar het Boerenrockfestival, dat is inmiddels een beetje meer vast op het lijstje. En, ja. Ja, dat is ook een enorm evenement inmiddels natuurlijk.
0: Hartstikke mooi. Nee, ik hoop dat je weer heel veel mensen een plezier doet. En maak er wel weer een mooi feest van. En gewoon gezellig door met elkaar.
2: Ja, dankjewel. En tot snel.
0: Remco Keizer van de Heino's, dank je.
2: Bedankt. Doei.

0: Lekker instinker was het eerst.
1: Ja, hij is er bijna.
0: Hij is er bijna. Dit waren de Heino's met Achter Mijn Huis.
1: Ja, we hadden nog een belronde aangekondigd. En daar hebt inderdaad weer een paar mensen op gereageerd. Wie is onze eerste beller van deze ronde? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Anne de Vries.
2: Anne de Vries.
1: Anne de Vries uit Amsterdam.
2: Ja, ik had er nog een paar verjaardagen. Op 18 augustus is een nichtjarig, die wordt dan 11 jaar, die woont in Emmerhout aan de Laan van de Marel. Op 22 augustus onze oude buurvrouw, Zwaantje Keurs, daar hebben we meer dan 20 jaar naast woont aan de Hekkingenkamp. En op 30 augustus Willy Huizing, daar heb ik jarenlang mee toneel gespeeld in de toneelgroep Noordbergen.
1: Ja.
2: Allemaal vader gefeliciteerd. En dan heb ik nog één mededeling, onze zoon die is sinds enkele maanden.

0: verhuisd en die woont in Oosterwolde op de grens met Friesland. En ik hoop dat ze daar een geweldige tijd tegemoet gaan. Wij zullen er wel niet vaak komen, want ja, toe maar, wij zijn niet de jongsten meer.
1: Ik mis hem wel.
0: En ze missen me zelfs.
2: Ja, dat is altijd zo, hè?
0: Ja. Maar nee, het gaat verder allemaal goed. En we zijn blij dat we dit allemaal mee mogen maken. We hebben 4 achterkleinkinderen. Dus wij klagen niet.
2: Anne, mooi dat je hem belt. Meester Anne de Vries vroeger, hè?
0: Ja, we wensen jullie nog heel veel plezier. En ik hoop nog een heel lang leven.
1: Fijne zender.
0: En een fijne zender. Ja, we luisteren graag naar jullie.
2: Dankjewel, mooi dat je dat zegt. Dat weet je weer wat het verdoet.
3: Zo is dat. Mooi zo.
2: Anne de Vries was dit met zijn vrouw samen moeten naar Amsterdam. En we gaan...
3: Naar de volgende beller. Goedemorgen, Radio Drenthe.
4: Goedemorgen, hier zijn we met Dick Smella.
3: Dag Dick. Hoi.
4: Hoi. Hoe is het met jullie?
3: Goed.
2: Hoe is het best?
3: Ja.
2: Wat met jullie dan?
4: Ja, het gaat wel prima, dus...
3: Mooi.
4: Ja.
3: Wat wil je zeggen? Jij belt dankzij voor.
4: Ja, ik was even benieuwd naar of jullie elke keer mooi bedrijf van TV Drenthe hebben.
3: Ik weet niet wat er gebeurt, Dick, maar je rammelt oorig. En dan versta ik je niet zo goed.
4: Nou, ik vraag of jullie een mooi pet hebben van TV Drenthe aan.
3: Wij hebben petten van TV Drenthe, ja.
5: Dan kun je met een spelletje mee aandoen.
3: Als je met een spelletje aandoet, dan kun je die winnen.
4: Oké, nou ja, dat weet ik niet. Maar ik dacht van, ik voor een mooi pet van TV Drenthe wil ik graag hebben. Maar...
3: Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Maar volgens mij, ik weet alleen dat er weggeven wordt met spelletje.
2: Ben je zelf niet eens in?
3: Ik heb ook niet één. Nee.
2: Ja, we hebben gestoord met het spellen hier.
3: Exclusief exemplaar is dat. Ja.
4: Okay.
2: Dus jij hebt geluk dat jij kunt met een spellen hier winnen. Wij niet. Wij kregen nooit zo'n pet.
3: Een harde omgeer net.
2: Ja. Maar ja. Dit is niet in.
4: Maar hebben jullie nog verder een mooie vakantie gehad?
2: Wij hebben zeker een leuke vakantie gehad.
3: Ik moet nog.
2: Oh, jij moet nog. En
3: ik
2: mag nog.
3: Ik heb het nog tegemoet, dus dat komt vast helemaal goed.
4: Oké, ik ben vorige week naar Frankrijk geweest. Dat was hartstikke gezellig.
3: Mooi.
4: Ja, dit was mooie steden. Maar onze bewoners die hebben een huis gekocht in Frankrijk.
3: Oeh.
4: En toen na die tijd hebben ze allemaal de tuin om te doen. Maar ja... Er was ook een tuinman voor die wil hem laten doen, ja.
3: Oh.
4: En praat ze er speciaal Frans voor, ja, dat wist ik ook niet.
3: Nee, zo is dat, zo is
4: dus
3: dat.
4: Ik dacht van, ik prop maar een beetje plat door en dan kijk ik makkelijk mijn stoel.
3: Ja.
5: Je bent helemaal beleefd, dat hoor ik wel in dit geval.
3: Het Frans is nog niet zo makkelijk, hè?
2: Hier in Noord-Rus staat nog een handje van elkaar, maar in Frankrijk niet.
5: Ja. Hé, hey, Dick, ik wens je nog een hele fijne dag, want we hebben nog een verzoekje hier. Dus mooi weekend nog. Yo, mooi.
2: Ik kreeg een telefoontje van Willeke. En Willeke zegt, ik wil zo graag dat jullie een mooie plaat draaien... waar ik hele goede herinneringen aan heb. En dat is de plaat Adem met Adem van Peter Schaap.

0: Elvin Stardust was dat.
1: Het is wat langer om wat erger te komen, maar...
0: De laatste plaats van Hamilton van vandaag.
1: Ja, Helene, voorlopig jouw laatste Hamilton.
0: Zeker. Mijn vakantiebaan zit er weer op.
1: Ja, de vakantiebaan zit erop. Volgende week zaterdag is Leonie er weer. En dan... dan ook weer Hamilton. Wim, bedankt dat je ook eens in weer gezellig met in.
0: Als nou, hem,
2: dank wakker waan.
1: Ja, je was goed wakker van Bork. Hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Hamilton zit erop. Volgende week zaterdag. Dan wilden we weer. We wensen je een mooie zomerse week. En wat ons betreft, tot andere week.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog

0: bij je past. Giant Store Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
12: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah.

0: Springs al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Goedemiddag, het is bijna 12:05. Dit is Drenthe Nu, ik ben Roy van Gol. Aan de Johannes Vermeerstraat in Coevorden is vannacht brand uitgebroken in een overkapping achter een huis. De brand sloeg daarna over naar de woning. De brandweer had het vuur snel geblust, maar van de overkapping is weinig meer over. Ook in het huis zou er veel schade zijn. De bewoners en ook buren konden op tijd naar buiten. Niemand raakte gewond. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. En de brandweer moest vannacht nog eens uitrukken in Coevorden. Deze keer voor een autobrand aan de Jozef Israëlstraat. Twee straten verderop vergeleken met die vorige brand. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de auto grotendeels uitbrandde. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. FC Emmen is het seizoen goed begonnen. Gisteravond wonnen de voetballers op de eigen Oude Meerdijk verdiend met 1-0 van Roda JC uit Kerkrade. Freddy Kwispel maakte de enige treffer. Een knappe goal van de MNA.
7: Ja, ik zag Kasper aan de bal en die was op zoek naar een afspeelmogelijkheid. En Mikey die ging in principe voor mijn langs en ik riep stap over de bal heen. En dat deed hij gelukkig. En aannemen en schieten.
6: En ook trainer Menno van Dam is blij dat zijn team goed voor de dag kwam.
8: Ja, heerlijke start. Mooi voor de club. Mooi voor iedereen die van Emmen houdt. Nou ja, ook, ik vond echt ook geniet in het stadion. In een goede sfeer. Was goed vol. Dus, en de jongens. En ik ben zo blij voor de jongens. En ook voor de rest van de staf. Dat eigenlijk de positieve vibe die ze brengen. Dat we die ook kunnen omzetten met de eerste 3 punten. En dat is goed voor iedereen, man. Dat is echt mooi, man. Het leefde.
6: Ja, trainer Menno van Dam is erg blij, zoals je hoort. FC Emmen komt pas op maandag 17 augustus weer in actie. Dan speelt de club om 8:00 s'avonds in Amsterdam tegen Jong Ajax. En nog meer sportnieuws, want de loting voor de eerste kwalificatieronde van de landelijke KNVB-beker is bekend. Zo moet eerste klasser HZVV uit Hogeveen, die dit voorjaar nog de districtsbeker van de regio Noord won, thuis tegen LAC Frisia 1883 uit Leeuwarden. Ook derde divisionisten VV Hogeveen en ACV uit Assen komen in actie. Hogeveen speelt thuis tegen SVZW uit Wierden. ACV speelt ook thuis, maar dan tegen Westlandia uit Naaldwijk. De wedstrijden in de eerste ronde worden gespeeld op dinsdag 1 en woensdag 2 september. En dan gaan we nog naar het weer met Gert Voerman.
9: Goedemiddag. Vandaag een droog en zonnige ochtend blijft het vanmiddag ook droog en zonnig met mooie temperaturen. Dus gemiddeld zo'n 25 graden, dus 24 graden het noordwesten, 26 graden het zuidoosten. Met een zwakke bries uit de eenlopende richtingen. Ook vanavond blijft het zonnig. Vannacht koelt het af, zo gemiddeld zo'n 12 graden in de provincie. Het is rustig, het is droog en er zijn opklaringen. En morgenochtend worden we zonnig wakker met snel oplopende temperaturen. Uiteindelijk morgenmiddag zo gemiddeld zo'n 29 graden. Dat betekent in het zuidoosten van de provincie 30 graden. Het is wel zo in de loop van de dag dat wat wolkenvelden van het zuiden gaan binnendrijven. Velden middelbare bewolkingen. Als die een beetje gaan samenklonteren, ja, dan kan de temperatuur iets lager uitvallen. Maar het blijft wel droog, maar tegen die tijd een zwakke tot matige zuidwestenwind. Maandag en dinsdag draait de wind naar het noorden toe. Dan koelt het wat af. Ik denk zo maandag met dat 24 graden. In de loop van de dag een zwak frontje met wat wolkenvelden. Ook nog een ruimte voor de zon. Misschien een licht buitje, maar ja, dat stelt weinig voor. Dinsdag zonnige periode, gemiddeld 23 graden. Maar woensdag, donderdag en vrijdag gaat de wind weer naar het zuidoosten toe. En dan voelt u het wel aankomen. Dan komt de tropische lucht terug. Met vooral op donderdag tropische temperaturen van boven de 30 graden. En volop zon. Kortom, die zomer is nog lang niet.
6: Ja, Gert Voerman, dankjewel. En tot zover dit nieuws en weerbericht. Drenthe Nu is er straks om 5 uur weer, dan op TV Drenthe. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app. Lees daar onder meer een mooi verhaal over het oude Noorderdierenpark in Emmen. Dikke tip. Fijne dag. Het beste van

0: Dat is Dan Harmon en Relight My Fire.
1: De Drentse Dozent.
2: Het beste van de Drentse Dozent.
3: Met Jeffrey Verdel.
0: Ja, ja, ja, daar zijn we weer voor de zoveelste keer. En het blijft heerlijk om hier te zitten op de zaterdagmiddag. 12 uur geweest. Tijd voor het beste van de Drentse Dozent. Uit 5 jaar Drentse Dozent zelfs. Heerlijk zeg. En dat betekent dus de komende 2 uur weer gevuld met alleen maar platen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen die jij hebt gekozen. Hoewel dat voor Dan Harmon toch een beetje tegenvalt. Deze klassieker uit het voorjaar van 1980 die je net hoorde, was er de afgelopen 2 jaren niet bij in de Drentse Dozent. Gelukkig de jaren daarvoor wel. En dus kon ik hem voor je draaien in het beste uit de Drentse Dozent. Want we blikken toch ook een beetje terug op de afgelopen 5 jaar. Lekker zeg. Dat doen we zeker in het ABC'tje zometeen even. Want dan pakken we lijsten van 3 jaren erbij. 2021, 23 en 25. Maar voor het zover is, moeten we straks eerst natuurlijk nog even samen op de fiets stappen. Wij vragen jou eerst, weet jij nog waar we gebleven zijn na vorige week, hè? In ons rondje Nederland. Nou, zo niet. Geen ramp. Komt helemaal goed. Eerst maar eens even naar Bouke, 171 vorig jaar in de Drentse Dozent. Plaatje uit 2018, Turn Back Time.

0: Aretha Franklin op Radio Drenthe. En deze Fink die toch een beetje op de rand staat van exit 949 het afgelopen jaar.
1: Rondje Nederland.
0: Daarvoor ook nog Bouke, Turn Back Time. Daar hadden we mee kunnen beginnen in ons Rondje Nederland een paar weken geleden. Toen begonnen we natuurlijk in Drenthe en zo trekken we door het land heen. Vorige week waren we samen op de fiets naar het mooie Brabant. Met een liedje van Guus Meeuwis, Brabant, hoe toepasselijk. En nu trekken we door, helemaal naar het uiterste zuidwestelijke puntje van onze Rondje Nederland. En zijn we aangekomen in Zeeland. En als je aan Zeeland denkt, dan denk je aan, nou niet één, maar twee toch best wel bekende bands uit Zeeland. Dan hebben we natuurlijk de mannen van Raccoon en de mannen van Bluff. Nou, en die hebben een paar jaar geleden, in 2017, Zeeland echt compleet op de kaart gezet. Samen met een Vlaamse zangeres genaamd Geike. En het was nog ook nog eens een cover volgens mij van een Duits liedje eigenlijk. Hè? Een soort van cover dan. Dan een totaal nieuwe tekst natuurlijk. Het gaat over het dorpje Zoutelanden in Zeeland dus. En het zorgde ervoor, A, sowieso dat het een hit werd. En B, dat de toerisme in dat dorp echt mega aantrok. Iedereen wilde ineens naar Zoutelanden toe. For whatever reason. Nou ja, vooral omdat ze dus het liedje kennen. We zijn op de fiets gestapt. We zijn in Brabant vertrokken en aangekomen in Zeeland. En laten we dan ook maar doorfietsen als echte toeristen naar dat dorpje in Zeeland. Niet aan de Zeeuwse kust, alhoewel, volgens mij wel, hè. Maar in ieder geval naar Zoutelanden. Het zijn Bluff en Geike Anna in Rondje Nederland.

Bluff, Gijke, in ons rondje Nederland. Ik heb het nog even opgezocht, want ja, dat wil dan ook gewoon weten natuurlijk. Zoutelanden ligt uiteraard wel gewoon aan de kust. Hoe kan het ook anders? Had ik kunnen weten. Radio Drenthe, goedemiddag. Bruce Springsteen en Brilliant Disguise.

0: Bruce Springsteen op Radio Drenthe en Brilliant Disguise, die ook gewoon al jaren op rij in de lijst te vinden is. En wat vind ik dat fijn, want ik ben wel een beetje fan van The Boss, hoor, zeker.
1: Het ABC'tje.
0: Tijd voor het ABC'tje, waarin we de lijsten erbij pakken van de afgelopen 5 jaar. Specifiek die van 2021, 2023 en 2025. Om dan eens even te kijken welke plaat op een gedeelde plek stond. Ja, en daarmee bedoel ik dus, welke plaat stond er nou eigenlijk op één en hetzelfde getal, maar dan in verschillende jaren? Dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn. Nou, ik geef daarvoor altijd een mooie slinger aan mijn digitale rad. Dat zorgt er altijd voor dat er ook weer liedjes direct erop komen, want anders moet ik het allemaal er nog bij zoeken. Dat is niet zo erg als zoals vroeger, dat je dan, zeg maar, door de, hoe heet dat, de cassette dekken en zo heen hoeft, hè? Dat is dus niet zo. Maar ja, het is wel handig als je het er allemaal even bij zoekt. Goed, lang genoeg gepraat. We gaan ervoor. Ik geef een mooie slinger aan mijn rad. En er komt dus een nummer uit van 1 tot 1000. En dan is ja, de vraag, welke plaat gaat het worden, hè? Dus here we go. Ja, dit is een lang rad, hoor. Dat moet er altijd, doet er altijd wel eventjes over. Ja. Duurt even.
1: Nummer 484. Ah.
0: 484. Ik zit al even te scrollen, ook zelf in de lijsten. Want dat is dan mooi dat je dan meteen... ik hoef niet zo heel ver, hè. Het is een beetje op de helft natuurlijk. 484 in 2025. Was dat goed voor ABBA? Ja. Maar die zijn er heel vaak in te vinden. The Day Before You Came ga je zometeen horen. Verder in 2023 stond daar een Nederlands product. Met de Agda en de Munnik. En de Kapitein deel 2. En we beginnen in 2021. En daar stond Joe Cocker op 484. Joe Cocker wel vaker in de lijst trouwens te vinden. Leuk. En deze plaat is ook nog steeds aanwezig in de lijst. Zakt wel door de jaren heen echt naar beneden, hoor. Zeker als je bedenkt dat hij in 2021 nog op 484 staat. Het afgelopen jaar was hij nog te vinden op 908. Ja. Dan ga je wel serieus naar beneden, zeg maar. Maar gelukkig is hij er nog gewoon bij. 484 in 2021 in het beste van 5 jaar Drentse Duizend. In het ABC'tje Joe Cocker. And with a little help from my friends.

0: Wat een plaat, zeg.
1: En hij had ook zomaar gewoon als XXL-klassieker gebruikt kunnen worden. Want ruim 5,5 minuut deze van ABBA in het ABC'tje. The Day Before You Came op 484 het afgelopen jaar. Daarvoor ook op 484, maar in andere jaren de kapitein deel 2, Acta in de Munich en Joe Cocker.
2: De Streekkist.
1: Ja, het mooie aan die Drentse Duizend is dat er dus van die platen in zitten, zoals die drie die ik net voor je heb gedraaid op Radio Drenthe. Hè, met bijvoorbeeld ABBA, Acta in de Munich, Joe Cocker. Dat zijn toch echt de grote bekende artiesten die je misschien in al die hitlijsten wel vindt. Maar ja, de Drentse Duizend is de Drentse Duizend niet zonder muziek uit de regio. En al die muziek in de regio die hebben we hier altijd bij elkaar verzameld. Boven op zolder hier bij Radio Drenthe staat een hele grote kist. De Streekkist, daar gooien we altijd alle muziek in uit de regio die uitkomt. Nou, en aan mij de eer om deze zomer er altijd eentje uit te plukken. Maar dan wel uit de sectie is te vinden in de Drentse Duizends. Nou, en ja, zo af en toe pak ik dan eentje die best wel hoog genoteerd staat. Dat had ik vorige week natuurlijk al met René Karst hier op Radio Drenthe. En nu ook weer eentje. Hoewel die wel een klein beetje aan het wegzakken is. Maar dat komt denk ik ook wel door al die andere platen die hij nog steeds uitbrengt. Want deze man, Leo Moorman heb ik het over, uit Bargh-Kopaskum. Ja, die heeft het maken van Drentstalige muziek toch een beetje tot zijn werk gemaakt. En dat legt hem zeker geen windeieren. Helemaal niet hier op Radio Drenthe, want we draaien hem natuurlijk ontzettend graag. Ook omdat jij aan de andere kant van de radio het zo fijn vindt om ernaar te luisteren. En ja, dat zeg ik niet zomaar uit natte vingerwerk. Nee, want dat is gewoon zo. Want hij is regelmatig te vinden in de Drentse Duizend. En dus ook heel erg hoog. Want deze plaat stond het afgelopen jaar gewoon nog steeds op plekje nummer 17. En ik denk stiekem dat het misschien nog steeds wel zijn grootste succes is. Het is Leo Moorman. Met de plaat waarmee hij het Drentse Liedjes Festival in 2019 won. Dit is zijn hitsingle Knooien.

kun je hier altijd lekker in meegaan. Eigenlijk vind ik dat er veel meer Michael Jackson moeten draaien hier op Radio Drenthe. Ik ben fan. Ook naar de film geweest trouwens dit jaar. Aanrader. Je hoorde Billie Jean. En dat kan omdat hij gewoon lekker in de Drentse Duizend staat. Zometeen nog veel meer muziek uit de Drentse Duizend. In nog een fijn uurtje. Het beste uit 5 jaar Drentse Duizend hier op Radio Drenthe. En natuurlijk onder meer de jukebox. Ik heb weer een mooie link voor je gevonden. Van een artieste waar ik in ieder geval groot fan van ben. Eerst nog even Elena Miles.

0: bestaat 15 jaar. Ooit is museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zo. Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
11: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
10: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
12: Lekker slapen, Dekker slapen.
13: Dekkerslapen.nl.
14: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzicht.

0: inrichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen. Lekker slapen.
1: Dekkerslapen.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Het beste

0: Een lied uit de jaren 70 waarbij Bob Dylan aandacht vroeg voor oud-bokser Reuben Hurricane Carter, die volgens velen ten onrechte vast zat voor moord. Deze Bob Dylan Hurricane Part 1 gewoon te vinden in De Drentse Doezend.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van De Drentse Doezend.
0: En dat bewijst ook maar weer dat het nogal, nou ja, hè, heen en weer gaat wat er allemaal te vinden is in De Drentse Doezend. Ja, ik kan niet even op het goede woord komen. Het fluctueert nogal. Kortom, het is een hele lekkere bonte verzameling. En ook het komende uur ga ik je meenemen in die bonte verzameling. Wat dat betreft is het een beetje zoals de bonte avond vroeger op kamp, hè, met school. Dat iedereen maar mocht opvoeren wat hij of zij graag zelf wilde. Nou, dat wordt nu eigenlijk ook een beetje gedaan. Meer dan 1000 platen heb ik uit kunnen kiezen om voor je weer voor te schotelen. En zometeen in ieder geval 2 platen die gekozen zijn door onze digitale jukebox. En ik moet zeggen dat ik daar wel fan van ben, hoor, wat eruit komt rollen. En ik niet alleen, want ik weet zeker dat jij daar ook fan van bent. Verder ook nog een XXL-klassieker weer op het programma van, nou, ook alweer een band waar ik fan van ben. Nou, het kan niet op. Maar hoe kan het ook anders als je het beste uit De Drentse Doezend pakt? Een hitlijst met natuurlijk alleen maar fijne muziek. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van deze man die er ook gewoon in staat? Ja, vorig jaar nog op 979, maar altijd in de onderste regionen. Robbie Williams en Feel.

0: Hoor je dat nou nog, hè? Ja, dat kan alleen hier op Radio Drenthe. George Michael en Robbie Williams achter elkaar. Je hoorde Careless Whisper, de nummer 1 uit 1984. In 2023 genoteerd in de Drentse Doezet op 983. Deze van George Michael en Careless Whisper.
1: Het beste van de Drentse Doezet.
2: De Jukebox.
0: Haha. Ja, dit is echt helemaal top, hoor. Ik werd blij wakker toen ik vanochtend de jukebox alvast even aanzette. Want dat moet altijd even van tevoren, omdat er natuurlijk zoveel plaat in zit. Dat heeft even wat opstarttijd nodig. En toen ik zag wat er uitkwam, even voor 12, dan weet ik alvast wat eruit komt. Sindsdien zit ik er eigenlijk al op te wachten. Want ja, ik ben fan van haar geworden. En hoe kan het ook anders? Ik kwam eigenlijk al best wel redelijk op tijd in aanraking met haar. Zij komt namelijk uit Weringen. En dat ligt bij Emmen. Dat ken je misschien wel. En ik woon in Emmen. Heb een hele lange tijd. En zit nog steeds bij de streekomroep in Emmen. En dus spreek je dan wel eens heel op je jonge leeftijd al andere jonge artiesten. Nou, zo geschiedde ook bij de dame in kwestie. Haar naam Hanna Schoonbeek. Beter bekend later als Hanna May. Ja, ja. Nou, dan weet je al waar ik heen ga. De link die we hebben is dat ik voor je twee platen van Hanna May ga draaien. Want zij begon natuurlijk in het Engels, maar haar grote succes kwam in het Nederlands. Toen ze op een gegeven moment in het Nederlands ging zingen. Platen zoals Waterdicht, hè? Ik wil dat je liegt, wat wil je van mij? Nou, die zijn allemaal te vinden in de Drentse Doezet. Maar ook haar Engelstalige werk is te vinden in de Drentse Doezet. Drents supertalent Hanna May bracht op 11 oktober 2019 het liedje Back to You uit. Het werd gebruikt in een reclamespot van een supermarktketen. Het was haar debuutsingle en het zorgde ervoor dat het liedje in 2021, na het gebruik dus in die reclamespot, meer dan 10 miljoen keer gestreamd was. Zo goed was het liedje. Ze schrijft onder meer liedjes met Dana Loos en Ilse de Lange in die tijd. Ilse de Lange ook een beetje een soort van haar ontdekker wel, hè. En inmiddels ook met heel veel anderen doet ze dat. En er komen alleen maar goede platen uit. Zoals Rode Draad, die je zo meteen gaat horen als een Nederlandstalige plaat van haar. Maar we beginnen dus met waar het allemaal mee begon. Back to

0: naar een rode draad.
1: Nieuw binnen, nadat hij uitkwam. Op 62 in de Drentse Duizend. Hannah May, Rode Draad. En voor die plaat waar het allemaal mee begon. Ook in de jukebox te horen. Back to You. Wat blijft het fijn ook om die te horen. Zometeen onderweg voor je een XXL-klassieker. Maar eerst deze. Een plaat die voor mij toch maar weer bewijst wat voor goede muzieksmaak er is in Drenthe. Want het feit dat deze erin staat, dat is echt veel hoor. Want wat een fantastische plaat. Titeltrack van de James Bond film Skyfall. Gezongen, gemaakt, fantastisch geproduceerd door Adele. En te vinden in de Drentse Duizend op 440. Dit is Skyfall. This is

0: Ja, van die machtige uithalen van Adele, waarvan ik zeker weet dat je ze mee hebt gedaan. Op Skyfall gaan we naar iets heel anders toe.
1: Het beste van de Drentse duizend.
2: XXL Klassieker.
0: Ik pak de lijst erbij en deze XXL Klassieker, die staat best wel hoog. En dat is toch ook wel een beetje anders dan de platen die ik de afgelopen week heb gedraaid. Die zaten ook wel wat lager in de lijst. Maar deze staat gewoon op plekje nummer 27. En dat snap ik ook wel, want iedereen kent deze plaat. Sterker nog, iedereen kent deze band. De Golden Earrings zijn ontzettend succesvol geweest. Door de jaren heen zijn inmiddels gestopt. Dat komt ook natuurlijk mede door het wegvallen van de gitarist George Kooijmans. Maar de muziek die zal voor altijd bij ons blijven. En zeker, nou, ik durf wel te zeggen, hun allergrootste hit. Toch? En niet alleen hier in Nederland, hè, maar gewoon wereldwijd. Uit 1973, de XXL-klassieker van vandaag, de Golden Earring. Dit is Radar Love.

The Golden Earring en Radar Love. Voor je onderweg nog een toffe plaat. Ik blijf een beetje in herhaling vallen, maar Fleetwood Mac komt eraan met een plaat die nooit is uitgebracht als single, namelijk The Chain. Eerst nog muziek uit Nederland, kwam ik pas veel later achter, want nou ja, natuurlijk, de titel kon je het aan raden, maar als je zegt Kadans, dat klinkt toch iets als, weet ik veel, uit het buitenland, toch? Maar gewoon Nederlands product en te vinden in de Drentse Duizend. Dit is Intimiteit op Radio Drenthe. Je

0: Ik zie dat ik even een lans opbreek voor deze plaat trouwens. Want deze Fleetwood Mac met The Chain is een serieuze duikvlucht aan het maken, zie ik ineens. Vorig jaar nog maar op 993, terwijl dit jaar daarvoor op 484 staat. En het is eigenlijk niet echt de bedoeling dat deze plaat verdwijnt uit de Drentse Duizend, wat mij betreft. Dus ja, ik wil je toch even adviseren op het hart drukken om deze even op te schrijven. Om op te gaan stemmen voor je stemlijstje. En daarvoor ja, even iets rechtzetten. Want ik krijg wat reacties binnen van ja, Jeffrey, maar je hoort toch gewoon dat het Nederlands gezongen wordt. In cadans, met intimiteit. Ja, dat is ook wel zo. Maar ja, mijn hoofd werkt gewoon soms een klein beetje anders. En dan weet je wel, dan hoor je op de radio ergens zo'n presentator. Beetje zoals ik, zeg maar, afkondigen met cadans. Dan heb je het liedje eigenlijk niet echt gehoord, niet helemaal meegekregen. Behalve dat je nog weet dat het een leuk liedje was. En dan blijft alleen die naam hangen. Tenminste, dat heb ik dan. En dan denk ik van, oh ja, dit is iets buitenlands. En dat gebeurt dan een paar keer. En totdat je er dus achter komt, pas veel later. Hé, hey, dat hele liedje is eigenlijk gewoon Nederlandstalig.
1: De Eendagsvlieg.
0: Ja. Ja. Ja, mijn hoofd werkt soms gewoon een beetje raar. Hè? Hey, ik heb de allerleukste eendagsvlieg voor je in dit programma altijd. Want normaal gesproken, als we het hebben over een eendagsvlieg, dan hebben we het over een plaat waarvan je zou kunnen stellen dat die artiest maar één keer succes heeft gehad en daarna eigenlijk nooit meer. En dat is dan de eendagsvlieg, die plaat, hè, One Hit Wonder ook wel genoemd. Maar in dit geval hebben we platen van ook gewoon artiesten die meerdere successen hebben behaald. Alleen gewoon met één liedje in het bijzonder in de Drentse Duizend niet per se zo'n heel groot succes hebben gehad. Hè? Want zoals vorige week, nee, een paar weken terug had ik, wanneer was dat ook? Oh ja, de allereerste weken volgens mij had ik ABBA. Ja, je kunt ABBA natuurlijk niet een eendagsvlieg noemen. Maar met het liedje wat ik op dat moment had, wel. Want die had maar één keer in de Drentse Duizend gestaan. En dat geldt ook voor deze artiest met de plaat Die in Kwestie. Want als ik zeg Skik, dan zeg je natuurlijk absoluut niet eendagsvlieg. Nee, zeker niet. Want op fietsen staat nogal hoog in de Drentse Duizend. Hè? Hun grootste hit natuurlijk. Maar ze hebben meer muziek gemaakt. En in de allereerste editie van de Drentse Duizend was er een plaat van hun te vinden die zowaar niet ging over onze provincie. Nee, die heet De Grachten van Amsterdam. Stond toen best wel redelijk hoog, op 636. Maar heeft daarna de strijd echt compleet verloren. En niet meer teruggekomen in de lijst. Afgelegd tegen andere platen van Skik. Want ja, je moet natuurlijk keuzes maken. Zoals bijvoorbeeld Dankjewel voor de Zon, Dreuge Worst, Ik ben zo blide. Want die stond er een jaar later wel in. En dat jaar daarvoor niet. Dus ja, wie weet, hè. Jouw smaak voor Skik varieert nogal met het jaar. Laten we daar maar op. Los van natuurlijk de klassiekers die er sowieso in staan. Maar daardoor kan ik wel in de eendagsvlieg Skik naar voren halen met dus Grachten van Amsterdam. Dus ja, dat ga ik dan maar gewoon doen, hè. In 2021 dus op 636.

UB40, Kingston Town, daarvoor ook nog Skik Grachten van Amsterdam als eendagsvlieg van vandaag. Zometeen, ja, de Ziso Zaterdagshow en dan ben ik er weer. Normaal gesproken heb ik dus geen tijd om de volgende plaat nog te draaien. Maar hey, ik kan nu gewoon een beetje uitlopen natuurlijk. En dus kan ik nog een extra plaatje uit de Drentse Doezen draaien. En dat is ook natuurlijk weer een hele prettige. 943 stond hij het afgelopen jaar. Dus hij beweegt wel echt naar onder, hoor. Dus ik hoor je alweer schrijven. De laatste voor vandaag. En dan spreek ik je zo gewoon weer. The Simple Minds. Alive and Kicking. Yeah.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Mmm, ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: Allianz Direct.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek

0: direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Hey Tess.
7: Hey, lees je er een beetje naar gisteren?
6: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
7: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
6: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
7: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
8: Top! Jij blijft Bob.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Radio Drenthe.
13: De Zizo Zaterdagshow.
3: Met Jeffrey Verdel.

0: Dat zijn de Dire Straits op Radio Drenthe en de Sultans of Swing.
1: De Zizo Zaterdagshow.
0: Heerlijk, daar zijn we ook na tweeën. De Zizo Zaterdagshow op deze 8e van augustus alweer. Het is een mooie zaterdagmiddag. Geen Ruben hier. Nee, die is... ik weet eigenlijk helemaal niet of hij dat al eerder verteld heeft hier op Radio Drenthe. Maar hij is gisteren getrouwd, jawel. Nou, vanaf deze plek natuurlijk ook van harte gefeliciteerd, nogmaals. En ik zal al jouw felicitaties van de andere kant van de radio ook even aan hem overbrengen. Maar hij dus afwezig, logisch. Ik denk dat hij nog ergens in een bed ligt na te genieten. Of misschien al, misschien wel al vroeg op was, wie weet, hè. Eerste dag als getrouwd koppel. Nou, leuk, daarom hij afwezig. En volgende week ook, want dat hoort er natuurlijk even bij... dat je dan ook even een weekje minimaal ertussenuit gaat, hè. Dus de komende twee weken ik hier, Jeffrey, aangenaam op Radio Drenthe, de Zizo Zaterdagshow. En ik vind het leuk om met jou in de wereld van de muziek in te duiken. Want daar gaat het natuurlijk om in dit programma. Veel muziek voor je. En ook nieuwe muziek uit de regio bijvoorbeeld. Ook oude muziek uit de regio. Ook internationale sterren. Kortom, alles komt voorbij in dit programma. Bijvoorbeeld ook Level 42, Lessons in Love. Ga je zo meteen al horen. Maar ik vond het leuk om even te beginnen met deze dame. Nou, als we het hebben over Something Good, dan hoort ze erbij, hoor. Altijd goed. De muziek van Ilse de Lange draaien we graag hier op Radio Drenthe. En dit is dus Something Good.

Level 42 en Lessons in Love op Radio Drenthe. Ja, Dennis Hendricks. Wie kent hem niet? Het is inmiddels een bekende naam. Zeker hier bij Radio Drenthe. We draaien veel van zijn muziek. En dat komt ook wel omdat hij nou ook wel veel uitbrengt. Dat sowieso. En mee heeft gedaan aan leuke songfestival Drenthe. Wat wij organiseerden hier bij Radio Drenthe. Dat hebben we dit jaar al voor de tweede keer gedaan. Ja, en Dennis die kun je ook kennen van het Drenthe Lyrisch Festival. Hij deed mee met de laatste editie. Werd toen tweede. Deed dus ook mee met de eerste editie van het Drenthe Songfestival. In 2025 werd toen ook tweede. En afgelopen jaar, of dit jaar dus eigenlijk, ja, is helemaal zijn jaar gewonnen. Want hij won met het liedje, wat misschien ook wel een beetje tekenend is voor sowieso zijn deelname aan die liedjesfestivals. Want hij gaf niet op. Zeker niet. Hij gaf niet op. En was er gewoon iedere keer weer bij om het opnieuw te proberen. En ik denk dat dat sowieso zijn motto is in het leven. Het komt terug in het winnende liedje van het Songfestival Drenthe van dit jaar. Het is Dennis Hendricks en Geef Nooit Op.

Sarah Emerald. En Back It Up, daarvoor ook de Kings en Lola. Zometeen even de telefoon pakken. We gaan bellen met Julia Hulshoff van The Rambling Boots. Want zij toeren Europa door, oh, misschien zelfs bijna de wereld door. Met hun muziek, maar de vraag is natuurlijk... komt er ook een keertje nieuwe muziek eigenlijk? Ja. Die laatste single die is toch stiekem al best wel oud, hoor. Ik ga het daar allemaal vragen. Zometeen hier in de Ziso Zaterdagshow. Ook de Beatles zijn nog voor je onderweg. Altijd goed. Na deze van De Dijk. Uit 1987 alweer. Uitgegroeid tot een echte klassieke. Dit is Dansen op de Vulkaan op Radio Drenthe. Dan moet je

0: Radio Drenthe met de Beatles, Daytripper, daarvoor ook nog De Dijk en Dansen op de Vulkaan. Ik zat van de week een beetje door de social media te scrollen. Nou, dat doen we allemaal wel regelmatig. Helaas zou ik bijna erbij willen zeggen. Maar het leuke daarvan is wel dat je dan wat dingetjes tegenkomt. Zo zag ik een post voorbij komen van de Rambling Boots, die flink op reis waren geweest. Ik dacht, nou, die hebben al een tijdje niet meer gesproken. Dus laten we maar eens even de telefoon pakken. En Julia bellen. Goedemiddag, Julia.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, potverdikke, waar zijn jullie geweest, joh? Lijkt wel bijna. Nou, over daytrippers gesproken. Lijkt wel een wereldreis.
1: Het was ontzettend ver. Maar we zijn inderdaad in Denemarken geweest, in het noorden van Denemarken. En de dag erna in Zweden.
0: Ja.
1: Ja, en de dag erna weer terug.
0: Ja. Dus,
1: kilometervreter.
0: Ja, dat was allemaal afgelopen weekend. En hoe komen jullie daar terecht? Ja, ik weet wel hoe je van Denemarken in Zweden komt. Ik denk over die brug.
1: Of ja, ben je met de boot? Nee, we zijn via de brug gegaan. Ja. We op ons dode gemakkie gewoon niet onder tijd terugstaan.
0: Ja.
1: Dus, maar hoe komen we daar terecht?
0: Ja.
1: Toch wel een soort van gescout worden. In ieder geval vrijdag, zeg maar. Was een totaal ander festival dan wat wij eigenlijk normaal doen, om het even zo te zeggen. Er was een pop-rock festival, dus dat was wel heel tof.
0: Oh.
1: Ja, dus het was voor hun een experiment, voor ons natuurlijk ook, van ja, hoe gaat country daar, ontvangen worden. Maar dat was echt super, super tof.
0: Ja.
1: En in Zweden, daar hebben wij 4 of 5 jaar geleden al gespeeld. En dat was elk jaar wilden ze ons weer terug hebben. Maar ze boekten ons gewoon te laat. Dus we waren elke keer bezet. En nu kwamen ze vrij vroeg in het jaar en zeiden ze van joh, ja, kunnen jullie dan en dan? Ik zei ja, ik hou hem vrij. Dus daar waren we al een keer geweest. Ja,
0: superleuk zeg. Ja, en even dat pop-rock festival die dan een beetje gaan experimenteren met country ertussen. Moet je daar dan lang over nadenken voordat je daar ja op zegt? Want het is natuurlijk dan wel een beetje misschien ook wel een beetje uit je comfortzone of zo.
1: Ja, nee, daar hebben we niet over nagedacht. We profileren onszelf ook als een band waarvan we zeggen, nou, we hebben een soort van toegankelijke country muziek spelen we.
0: Mm-hmm.
1: Dat moet eigenlijk op elk feest of elk evenement moet dat aanslaan. Dus dat is voor ons natuurlijk een goede check of dat ook echt lukt. Maar ja, we zijn in principe gelijk teruggevraagd voor volgend jaar afsluiten. Dus ik denk dat het gelukt is.
0: Oh, wauw.
1: Ja,
0: wat goed zeg.
1: Ja, dus dat was voor ons wel bevestiging van dit is gewoon super tof.
0: Ja. Ja, dus ik denk dat de conclusie dan wel mag zijn dat het goed gaat met de Rambling Boots. Zeker deze festivalzomer dan.
1: Ja, het gaat heel mooi. Ja, we hebben echt heel ontzettend mooie klussen.
0: Mm-hmm.
1: Het seizoen is voor ons gevoel nog maar halverwege, want we hebben echt nog hele leuke dingen staan. Gelukkig ook heel veel in Nederland, dat scheelt. Maar het gaat hartstikke goed. Het gaat hartstikke mooi. Ja.
0: Hey, wat leuk om te horen zeg. Ja, en dan vraag ik mij dan toch altijd af, zeker bij de radio, want ik vind het leuk natuurlijk om jullie muziek te draaien hier op Radio Drenthe. Ja, dan gaan we zo langzaam maar zeker straks alweer naar het najaar toe. En dan naderen we ook 11 november bijvoorbeeld. Hè. Ja, ik heb het even opgezocht. Dan is het 2026, 11 november, alweer 3 jaar geleden dat Everlasting Holiday uitkwam. En volgens mij de administratie is dat de laatste single.
1: Dat klopt, ja. Maar we zijn tussen de drukte door met het spelen zijn we in de studio bezig.
0: Toch wel?
1: Ja, zeker. Maar we gaan het gelijk goed aanpakken. We gaan wel singles releasen, maar we hebben met de drums en bas zeg maar zo'n 12 liedjes of zo in de basis nu erop staan.
0: Wow, oké.
1: Okay. Ja, en toevallig komt vanavond vaker alles inspelen. Lekker inzingen en dus echt heel binnenkort komt de eerste single uit. Dus dan bellen we die sowieso. Ja.
0: Oh, dan spreek je straks dan binnenkort dus alweer. Wat gaat dat worden voor werk? Want als er dus al echt wel wat op de plank ligt bijna, zeg maar, dan weet je ook wel een beetje welke richting het op gaat.
1: Ja, het is echt ontzettend uiteenlopend. We gaan van country rock naar bluegrass-achtig. Ik noem het geen bluegrass, maar wel bluegrass-achtig. Er zitten wat ballads tussen. Er zit wat old school country tussen. Het is echt heel divers. We hebben echt alle liedjes die we hebben geschreven afgelopen jaren gewoon gebundeld en gezegd, oké, we willen een divers album hebben voor iedereen wat, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we nu, daar hebben we een keuze uit gemaakt en die gaan nu op de plaat.
0: Ja, en waar komt dan, zoals het bijvoorbeeld, ja, dat zeggen ze altijd zo mooi, waar komt dan de inspiratie vandaan? Maar is dat dan ook inderdaad juist dat buitenspelen nu in zo'n festivalzomer?
1: Ja, wel wisselend hoor. Als ik voor mezelf spreek, zeg maar, vaak en ik schrijf toch wel het meest de basis van de liedjes. Mm-hmm. Ja, de dingen die je meemaakt, maar dat klinkt altijd zo cliché. We zijn niet van die... we maken zoveel mee, dus we moeten schrijven. Nee, het is, maar ja, dat, je maakt wel dingen mee, dus daar ga je over schrijven. Maar ook als je on the road bent en je hoort de band praten over de sleur in het werk. Dat je denkt, hey, daar moet ik iets over schrijven. Dat ze blij zijn dat we eindelijk in de bandbus zitten. Dat we weer op pad kunnen en zeggen, zeg maar. Dus daar haal ik mijn inspiratie uit. Maar soms is het ook gewoon een soort van fantasiewereld waar je in kan stappen. En gewoon... een liedje schrijven over de dingen waar je maar over wil schrijven. Tenminste, dat werkt voor mij wel goed. Dus het is echt van alles. Het komt van alles voorbij.
0: Ja, is het dan ook, als je zegt van het is heel uiteenlopend wat er op het album komt. Dan maken jullie je dan ook niet zo druk omdat er per se een rode lijn of zo in moet zitten op dat album. Of wel?
1: Nee, de energie is bij ons al de rode lijn. Ja, dat is precies. Ook waar we momenteel echt bekend om staan. Dat er gewoon energie is. In de band. En dat willen we ook in het album eigenlijk terug laten horen. Ja, cool. Maar ook de diversiteit. Ja, wat we in de show laten horen is gewoon diversiteit. Dus dat willen we ook in het album terug. Ja, en het loopt ook soms gewoon zo. Hè. De liedjes zijn ook gewoon heel divers. En heb je een liedje in je hoofd, denk je, oh ja, dat is eigenlijk heel anders dan het andere liedje. Maar dat maakt niet uit, want het is mooi dat een divers album kan bestaan.
0: Ja, cool. Je zei net, van we zitten eigenlijk een beetje halverwege de festivalzomer. Ja, ik pik het dan toch even een paar uit. Want ik zag jullie staan op Festerica. Dat is natuurlijk redelijk in de buurt. Dat is in september pas. Dus een beetje in de nadagen van het festivalseizoen. De 12e. En ik zag ook nog België op de planning staan. Over helemaal de andere kant op gesproken. Country Festival Middelkerken, 22 augustus.
1: Ja, dat is echt ontzettend tof. Als men de mogelijkheid heeft. Dus met de voetjes in de zee, bij wijze van.
0: Ja, dat is
1: festival aan het strand. Ja, het is echt heel, heel leuk.
0: Een beetje een soort van concert at sea, maar dan voor country, zeg maar.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, je kunt er ook echt fantastisch mooi shoppen. Als je een nieuwe laars nodig hebt, dit is echt heel erg leuk. Dus we spelen nu daar een paar jaar. Ik denk een 4 of 5 jaar, denk ik. En het is elke keer weer gewoon leuk en gezellig en feestje.
0: Ja, cool.
1: Volgens mij is het zelfs dit jaar gratis, dacht ik.
0: Oh, nou, dus voor de liefhebbers zeker die kant op naar Middelkerken. Mag je er toch nog even een mooie nazomerdag van 22 augustus
1: is dat. Ja, toch nog even een lekker weekendje weg. Ja,
0: ja lekker. Aantreken. Nou, Julia, leuk om even sowieso bij te kletsen. En dus meer in de buurt. Fest Erika staat ook nog op de planning 12 september. Ja. Dus daar kunnen Rambling Boots ook zien. Met genoeg werk. En er komt dus ook binnenkort weer een nieuw werk bij. En dan spreken we je tegen die tijd sowieso hier op Radio Drenthe wel weer een keer. Gaan we het voor nu dan wel doen met die single die 2,5 jaar oud is.
1: Ja, hij blijft mooi. Ja,
0: dat is wel waar, ja. Hij blijft goed. Dus dat age like fine wine, zeggen ze dan. Hè?
1: Ja, precies. Ja.
0: Dankjewel, Julia. En maak er nog een mooie festivalzomer van. En tot snel.
1: Goed. Jullie ook hartstikke bedankt voor het bellen.
0: Doeg.
1: Joehoe.
0: Ja, de Rambling Boots. We blijven ze volgen hier op Radio Drenthe. Zeker als er nieuw werk aan zit te komen. Ja, en dit is dus die single die nog steeds dus goed is. Het is Everlasting Holiday. Oh, dat zou ik nu ook wel willen trouwens, hè? Vakantie die nog eventjes duurt. De Rambling Boots op Drenthe.

Supertramp op Radio Drenthe, Take the Long Way Home. En daarvoor dus The Rambling Boots met Everlasting Holiday. En inderdaad, hij blijft gewoon lekker om naar te luisteren. En nieuw werk is dus onderweg. We gaan dat in de gaten houden hier bij Radio Drenthe. Komt helemaal voor elkaar. Komt voor elkaar. Komt er ook aan van de drie J's. Na Roy Orbison.

0: het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
13: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
15: Een man,
7: Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Radio Drenthe.
20: De Zizo Zaterdagshow.
10: Met Jeffrey Verdel.

Het is Toto, 1982. En deze Rosanna op Radio Drenthe in de Ziso Zaterdagshow. Goedemiddag. De klok is na drieën geweest. Als je op de zaterdagmiddag nu bijvoorbeeld aan het klussen was of zoiets. Is dit wel langzaam maar zeker het moment om af te gaan bouwen. En misschien een klein biertje of wijntje open te trekken. Heerlijk. Zeker op de zaterdagmiddag. Radio Drenthe aan op de tussentijd. En dan de Ziso Zaterdagshow erop. En je moet sowieso even blijven hangen. Want we gaan natuurlijk bellen met Bosong straks. En ik heb muziek voor je. Country muziek. En ik weet dat dat altijd goed valt hier in Drenthe. Dus hou die radio zeker aan. Want deze artiesten die doet het heel goed. En breekt nu ook langzaam maar zeker een beetje door in Nederland. En dat wil je horen. Zeker als je het nog niet gehoord hebt. En dan hoor je het in ieder geval hier op Radio Drenthe zometeen. Ook onderweg muziek uit de regio natuurlijk. Want dat hoort er ook bij van de Bukkers en Norbers. Ook alweer uit 2021 trouwens. Hè, over Norberschap in Oost-Nederland. Naar Bob Marley en de Wailers. En je hoort het al zeggen. Dit is No Woman, No Cry.

Marcus en Norbus op Radio Drenthe. Ik zei het al, je moet hem even aanhouden, even blijven plakken. Want ik heb een artiest voor je die echt sky high gaat. En ook langzaam nu Nederland verovert. Nadat ze dat in Amerika al behoorlijk aan het doen is hoor. Want deze dame waar ik het over heb, haar naam is Ella Langley. Zij is geboren in 1999 en heeft in 2018 al haar debuutsingle uitgebracht genaamd Perfect. En ook al een album genaamd Hungover in 2024. Afgelopen najaar, dus in 2025, bracht zij een plaat uit genaamd Choosing Texas. Nou, dat ging langzaam. Ja, ging langzaam. Kwam wel binnen in de Billboard Hot 100 in Amerika. Dat was in januari van dit jaar. En zo langzaam richting de zomer, zeggen we te zeggen het voorjaar en nu dan de zomer, is die behoorlijk aan het pieken. En gaat het ook internationaal super hard. Nu pas, hè, want eigenlijk is het liedje natuurlijk van vorig najaar. In Amerika, in de Billboard Hot 100, is ze records aan het verbreken. Want ze staat gewoon nog steeds daar op nummer 1. En daarmee gaat ze dus de 16e week alweer in dat ze op nummer 1 staat in de Billboard Hot 100. En laten we eerlijk zijn, het ziet er ook nog niet naar uit dat ze ervan afgestoten wordt. En daarmee breekt ze behoorlijk wat records hoor. Artiesten zoals Whitney Houston, Mariah Carey, die ook wekenlang op nummer 1 stonden, die gaat ze gewoon voorbij. Verder staat ze ook op nummer 1 in Australië, Canada en Ierland. En nu dat internationale succes eraan komt, breekt ze ook langzaam door in Nederland. En hoor je haar op steeds meer radiostations voorbij komen wereldwijd. En trouwens, in die Hot 100 hè, staat ze dus op 1. Maar ze staat daar ook op nummertje 3 en ook nog eens op nummer 8. Dus ze staat gewoon met 3 platen in de top 10. En dan sta je dus tussen internationale grote artiesten zoals bijvoorbeeld Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Dean en Bruno Mars. Hè. Daar sta je dan gewoon maar even tussen. En ik snap het wel, want het is echt een topplaat hoor. En dus al 16 weken lang op nummertje 1 in Amerika. En ook hier steeds meer in het gehoor. Zeker hier op Radio Drenthe. Het is Ella Langley. En dit is die single waar ik het over heb. Choosing Texas.

voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: en The Killer Queen. En daarvoor dus ook Ella Langley en Choosing Texas. Niks aan gelogen, toch? Wat een vette plaat, zeg. Heerlijk om die te draaien. Zometeen gaan we weer eens even bellen met Bossong. Op weg naar een mooi verhaal. Eerst nog even weer muziek uit de regio. Uit Meppel in dit geval. Maatje Stadhouders, die komt daar vandaan. Ze heeft gestudeerd aan de Popacademie in Enschede. In 2022 kwam haar debuutsingle. En dit jaar in mei bracht ze deze nieuwe single uit. Volgens haar, Maatje dus, een ode aan vriendschappen die als van ouds blijven voelen. Ook als je elkaar weinig ziet. Het is de boodschap die je hoort in deze single. Toch weer samen. Dit is Maatje.
1: Hey,

0: First for First en Everybody Wants to Rule the World op Radio Drenthe. Het is er weer tijd voor.
1: Bellen met Bosson.
0: Gaan we eens even bellen met William Bosson van Mooi Wark natuurlijk. William, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is een beetje... Is het nog midden festivalseizoen eigenlijk? We zitten begin augustus.
2: Ja, we zitten er eigenlijk nog gewoon middenin. Hè? Want de Boerenrock moet nog komen. Hè? Dat is in augustus. Hè? Dus dat is de 17 of zo begint dat.
0: Ja.
2: Dus we zitten er middenin.
0: Ja, dat is dat dan een beetje het hoogtepunt wat nog eigenlijk moet komen, Boerenrock?
2: Uiteraard. Ja, want dan spelen we in onze eigen mooie Drenthe. Ja. Dus we hebben de Zwarte Kras gehad. We hebben de Veenhoop Festival Friesland gehad. We hebben Dickie Woedstak gehad. Ja, en dan sluiten we lekker af bij Boerenrock. En dan gaan we alweer richting... De zalen en de clubtour, zeg maar.
0: Ja, het is een hele andere beleving natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Want ik moet eerlijk zeggen... van de feesttent dan weer naar de clubtour, dan is het ook weer andere tijden. Dan kom je ook weer een andere tijd thuis. Zeg maar. Dat is ook wel eens fijn.
0: Dat snap ik wel, ja. Ja, voor nu dus nog even volop in dat festivalseizoen. Wat staat er dit weekend op het programma?
2: Ja, as we speak komt de bus en zie ik aanrijden. Daar ga ik zo instappen, want wij gaan richting Utrecht. Dus we zijn vroeg op pad al. Dus Utrecht, maar dan gaan we op een track-and-track spelen. Ollewetse track-and-track. Ja, heerlijk. Dus ja. Dat heb ik een zin aan. Ja.
0: Maar Utrecht, dus, is dat wel een beetje boerenrock? Vallen jullie daar niet een beetje buiten de toon?
2: Ja, Butendorp, hoor. Ja, Butendorp eromheen, hoor. Linschoten. Dat is super gaaf. En daar wonen ook allemaal boeren. En dan ga ik ook meteen de brug maken. Want ja, als je het dan over een track-and-track hebt, dan heb je het ook over een full pool. Dus ik wil graag dan dit nu horen met full pool.
1: Bellen met Bosson.

Heerlijke overgang altijd, hè? Fraction Too Much Friction van Tim Finn. En daarvoor, ja, dat was al echt een serieuze trekkerslap. De Bellen met Bossong-plaat van vandaag. Van Ritten Ditten en Full Pool.

De Supremes en Love Child. Daarvoor Douwe Bob en Funny. Ik ben gegrepen, zoals dat zo mooi zeggen. Ja, klinkt een beetje gek, maar door muziek. Dat gebeurt wel vaker. En ik vind het fijn dat ik dan nu een podium heb om deze plaat aan je te laten horen. Hij is een paar weekjes oud inmiddels. Een paar weekjes zeg ik. Ik denk een weekje of zo. Ja, een weekje. Ik vind hem zo vet. En dus ga ik hem aan je laten horen. Het is van Nova Star. Dat is de band rondom Joost Zwegers. Dat is een Nederlander die al eigenlijk zijn hele leven zo'n beetje in België woont. En die in het jaar 2000 in Nederland een hitje had met deze plaat. En die heette Wrong. Daar gaat hij.

vet, hè? En er kwamen nog wel wat meer hitjes daarna. Maar eigenlijk sinds 2008 is het in Nederland best wel een beetje stil rondom hem. En de afgelopen jaren komt het wat meer en meer terug. Maar het gaat allemaal nog niet van een leien dakje. In België wel, hoor, trouwens. Veel plaatjes in de tipparade daar en ook wel in de hitlijstjes. Maar nu hebben ze een plaat uitgebracht, Nova Star, waarvan ik denk, ja, dit is er gewoon weer eentje. Ik vind hem in ieder geval heel erg vet. En ik hoop dat jij hem ook heel erg vet vindt. Ik laat hem graag aan je horen. Deze nieuwe plaat van Nova Star heet Today, Yesterday. En die hoor je nu hier op Radio Drenthe.

en een nacht als deze op Radio Drenthe. Daarvoor dus een nieuw werk van Nova Star, Today, Yesterday. En ik hoop dat het beviel. Mij in ieder geval wel, jazeker. Blijft nog wel een tijdje een favorietje, denk ik. En tot zover deze Ziezo Zaterdagshow voor vandaag. Volgende week, dan ben ik er dus ook nog een weekje. Want ik zei het al, ja, Ruben moet natuurlijk na zo'n bruiloft wel even een weekje uitrusten. Hè? Dus volgende week een nieuwe Ziezo Zaterdagshow. Ik spreek je dan heel graag weer. En sowieso intunen om 12 uur met het beste van de Drentse Duizend. Want daar ben ik ook gewoon bij. Voor nu een heel erg mooi weekend nog gewenst. Eros Ramazzotti heb ik nog voor je met Tina Turner. En Cosa della Vita.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen,
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
13: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
14: Mmm. ze zijn er weer.
15: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
16: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
24: Radio Drenthe.
25: Het weekend van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey Tess.
10: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
9: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
10: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
9: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
10: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
11: Top! Jij blijft Bob. Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Radio Drenthe.
16: Het weekend van Drenthe.

0: antwoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad.

0: 20 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
5: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
6: Radio Drenthe.
7: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja.

0: in goede handen. Giant Store Assen.
1: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen. Lekker slapen.
1: Dekkerslapen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier

0: In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

altijd in de buurt.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen,

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op meer.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still hate that name.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.